0: tientallen mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens tientallen burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
1: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in één dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: VRT Radio BNE Live.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mateijn. In Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partij om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, heeft de politie een klopjacht geopend op een gewapende man. Die zou de voorbije avond in het Duitse stadje Wassenberg een andere man doodgeschoten hebben en daarop gevlucht zijn. De politie heeft een grootschalige zoekactie georganiseerd en heeft daarbij ook een helikopter ingezet. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
2: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in één dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag van de vakbonden en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. De actie van vandaag is belangrijk volgens de vakbonden, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering. Zoals bijvoorbeeld de pensioenhervorming, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische droneaanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep de voorbije nacht af. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn. En in Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partijen om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. En dan nog het weer. Het blijft nog even bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet sloeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De twee Belgen die in het USA in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste testen hebben geen uitsluitsel gegeven over of ze al dan niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 opvarenden besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
1: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er steeds meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar nog 230 Palestijnen volgens de Verenigde Naties. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Natter bedankt een aantal mensen in zijn toespraak.
2: Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Het weer, de dag begint met zon en wolken. In het oosten kan het regenen. Later meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van...
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman. Je droom.

heb gezien. Geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien. Dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De test van de twee Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. In een ziekenhuis in Nijmegen, in Nederland, moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt niet volgens de juiste veiligheidsprocedures hebben behandeld. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag is erg belangrijk, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-uren staking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en hun geld wordt geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er alsmaar meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar 230 Palestijnen volgens de VN. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury overdonderend. Natter vertelt er hier in het kort over.
3: De zoon van de ondercommandant die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandstalige taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Bedankt Sophie. Radio Bene. Goedemorgen, 12 mei is de internationale dag van de verpleegkundige. Voor hen zit de nachtshift erop of begint de vroege dienst met goede muziek.
5: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhaar.

vraag. Jasmin, en hoe zei de juf of de meester dat vroeger? Domme vragen bestaan niet, dus steek maar je vinger omhoog en werk goed mee in de les. Het is 6:07 en kijk, we krijgen hier al koninklijk bezoek. Elvis.

King of Rock'n'Roll op zijn vertrouwde plek, Radio Bene. Waarom is deze 12 mei de internationale dag van de verpleegkundige? Dat heb ik even opgesnord voor jou. 12 mei 1820 was de geboortedatum van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Morgen en overmorgen treedt Luxtenen op in Egypte in een paar hotels van Vlaamse ondernemers. Even gekeken naar het weer daar. Bijna 40 graden. Oeh.

Luc Steno met een opgesmukte versie van Wat blijft erover? Het is 14 over 6. Het leven van zanger Raffaele Vertrugno heeft aan een zijden draadje gehangen, lees ik vandaag in Dag Allemaal. De zanger was op weg naar huis na een verblijf in het Italiaanse Puglia, waar hij een traditionele boerderij bezit die daar dienst doet als privé-resort. Hij had ervoor gekozen om met de wagen, een 30 jaar oude Saab van zijn mama, terug te rijden in plaats van te vliegen. En in de buurt van Frankfurt is hij in slaap gevallen. Hij werd wakker op de pechstrook met zijn auto onder een vrachtwagen. Dat kan hij gelukkig nog navertellen. Hij houdt er een paar gekneusde ribben aan over, lees ik. Nu, in het vervolg zal hij naar huis vliegen en dus niet meer naar huis rijden.

een van die leuke evergreens van Cool and the Gang, Too Hot. Dat is hier zeker niet zo, want de verwarming laat het nog maar eens afweten. Ja, gisteren nog werd er een instrumentale doucheplaat aangevraagd van Richard Kleiderman. Aanvragen blijft welkom via het Radio Binnenkanaal op VRT Max. Daar kan je je verzoek rechtstreeks naar mij sturen in een bericht. En ook vandaag een instrumentaal nummer, Song of Ocarina. Brengt je meteen in een zalige vakantiesfeer. En uitgerekend nu krijg ik een foto binnen vanuit een vertrekhal. Hans Soenen stijgt zo meteen op richting Corfu. Goeie reis, Hans. En blijf ons daar maar beluisteren.

Diego Modena en Jean-Philippe Audin boekten in 92 een verblijf van 19 weken in onze hitlijst. Niet verwonderlijk, want dat deuntje bleef lekker hangen. Hè. Nu ook. Ik heb er nog zo één van Imca Marina.

Jaren 80 muziek van Patrice Russian. Terug naar Vlaanderen nu voor een zangeres die haar strepen al lang heeft verdiend. Eva de Roveren, helemaal klaar om een nieuw hoofdstuk van haar carrière aan te snijden. Want ze brengt later dit jaar een nieuw album uit, Sluit de Nacht. En het is dubbelfeest, want haar succesalbum De Jager verscheen precies 20 jaar geleden.

Shocking Blue, wie weet, bij je eerste koffie of boterham kan alleen maar smaken, denk ik dan. Geniet er maar. Vanavond is het zover, hè? De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met Essilah voor België. In 1972 won Vicky Leandros voor Luxemburg met het wondermooie Après Toi.

0: Ja, dat waren nog eens Songfestivalnummers.
1: Après toi van Vicky Leandros. En vanmiddag tussen 1 en 4 is er weer Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Verwacht je maar aan veel evergreens. En Peter praat ook met een paar kandidaten die het destijds probeerden waar te maken voor ons land. En vandaag zijn dat Emily Starr en Vanessa Schinitor.

0: Scientist Child, een Griekse groep met twee klinkende namen, hè? Vangelis en Demis Roussos. It's 5 o'clock, zongen ze. Carrara, het is al 7:14. David, goedemorgen.
1: Demis Roussos.
0: Ja, ja, ja. Zong in Aphrodite. Ja, zijn soloplaten.
1: The sun that shines on me like the morning sun. Of zoiets in die naarten.
0: Geweldig, weet je bent klaar wakker.
1: Ja, ja, ja, maar weet je dat dat eigenlijk mijn eerste herinnering is aan een zomerhit? Ik denk dat het jaar 73 was dat dat liedje is uitgekomen. En ja, wij hadden een strandcabine en ja, ik zat daar vaak natuurlijk met mijn ouders. En dat liedje speelde overal. In, ja, in die bars of cafés langs de dijk of zo. En ja, dat is mijn eerste herinnering aan een zomerhit. Er zijn natuurlijk vele gevolgd. Maar kijk, ja, als ik Demis Roussos, als ik dat hoor, dan denk ik daaraan. Voilà.
0: Merci om dat te delen met ons. Ik kijk naar buiten en de zon schijnt.
1: Wel, het is een beetje wisselvallig vandaag. Zon en bewolkte periode, soms heel veel bewolking op een aantal plaatsen. En ook niet alleen bewolking, er zijn ook wat buien momenteel. West-Vlaanderen ontsnapt aan de meeste. Niet helemaal Damme, Oedelem, dus helemaal het noordwesten van West-Vlaanderen. Of het noorden, ja, daar zijn er wel een paar buitjes. Maar hier en daar, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg voorlopig ook niet te veel, maar dat kan nog. Dus het is niet veel, hè, maar ze zijn er wel. En de temperaturen, ja, die zijn ook niet echt heel top vandaag. 13, 14 graden. Aan zee zitten we ook rond een 13 graden ongeveer. Met wind, een wind die uit het westen waait. Een 3 tot 4 Beaufort lokaal. Aan zee is dat soms wat meer. Dat kan tijdelijk eens 5 zijn. En daar draait de wind van het noordwesten naar het zuidwesten. Nu vanavond en vannacht ook nog wel een bui die is passeerd, plaatselijk, maar nu en dan gebeurt het wel eens. Temperaturen die schommelen rond een graad of 9, dus warmer dan deze ochtend. Omdat er ook veel bewolking hangt. En morgen wisselen zon en wolken af. En dan krijgen we ook regelmatig buien en fikse buien soms, met onweer. Met windstoten, er is ook redelijk wat wind. Dat gaat richting een 60, 65 kilometer per uur. En in een forsere bui kan dat meer zijn. Donderdag ook nog altijd niet zo best met behoorlijk wat buien. Lichtpuntje is wel, en dat blijft bevestigd, ik zei dat al een aantal dagen, dat het aan de kust in de namiddag wel zo goed als droog wordt. Opklaringen zijn er sowieso die dag, dus het is zeker niet zo dat de grijze dag is met regen van 's ochtends tot 's avonds. Wel zijn er vaak buien, maar de zon zit daartussen.
0: Maar stel, jij bent organisator van die bloedprocessie daar in Brugge, heilige bloedprocessie. Wat zou je doen?
1: Ik neem nooit beslissingen in de plaats van een organisator. Ik zeg gewoon wat voor weer dat ze gaan krijgen. En je gaat van mij nooit horen van las het af of stel het uit of laat het doorgaan. Dat heeft niks te maken met
0: bloedprocessie daar in Brugge, heilige bloedprocessie. Wat zou je doen?
1: Ik neem nooit beslissingen in de plaats van een organisator. Ik zeg gewoon wat voor weer dat ze gaan krijgen. En je gaat van mij nooit horen van las het af of stel

0: Hè? Maar ik heb begrepen dat die kostuums die mogen nat worden, dat dat het probleem is. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Juist, ja. Dus ja, ja, kan ik dat beloven dat dat niet zal zijn? Nee, ik kan dat niet beloven. Dus ja, daarmee moet men dan aan de slag om een beslissing te nemen. Vrijdag zie ik wel. Dus eventjes om de hete brei fietsen natuurlijk. Wat ik nu doe. Vrijdag zie ik wel een aantal buien. Nog altijd, zaterdag ook. Maar dat is al, begint al wat te verminderen. Zondag zijn er nog minder. Dus het is ook niet zo dat het hemelvaartweekend volledig om zeep is. Zeker niet. Maar goed, ja, warm wordt het niet. Hè. Dus we blijven rond die 13, 14 graden zitten. In de loop van het echte weekend dan, zaterdag en zondag. Vooral zondag gaat dat richting 16, 17 graden. In het binnenland, ook aan zee, durven dan richting 15 graden kijken opnieuw. En volgende week, ja, dan zijn we vertrokken voor warmer weer. En dat gaat gestaag richting 20 graden. Zelfs meer in aanloop naar het Pinksterweekend. Met redelijk mooi weer zelfs, zie ik op de kaart. Hopelijk blijft dat bevestigd. Is er kans op een bui? Ja, dat sluit ik nu niet uit. Maar het ziet er toch naar uit dat, ook in deze berekening dat ik nu voor mijn ogen heb, dat het Pinksterweekend zeker al warmer zal verlopen dan het Hemelvaartweekend. En mogelijk ook een redelijke kans dat dat ook beter weer zal zijn. Dus nogmaals, hemelvaart niet volledig om zeep, maar toch wisselvalliger. En Pinksteren ziet er voorlopig beter uit.
1: Prima. Tot straks, 7:15 voor een update.
0: Ja, tot dan.

0: apart stemgeluid van Amanda Lear. En blijkbaar heeft onze weerman ook een bijzondere zangstem. David kreeg complimenten voor zijn Demis Roussos vertolking van Christine Akkaert en Peggy de Sauter. Zometeen het nieuws van 7.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. En 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de federale regering. Deze week wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag komt op een belangrijk moment, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
1: In de programmawet zouden en de centenindex en het pensioenhervorming en de accijnzen en nog enkele andere maatregelen gestemd worden. Dus dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
0: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
2: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
0: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
3: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Alle mensen zijn intussen van boord van het schip waar het virus uitgebroken was. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. Ketamine komt op de lijst met producten die strafbaar zijn in het verkeer. Het verbod wordt vandaag meer dan waarschijnlijk goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook al een hele tijd een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat er een verbod komt, want tot nu toe zijn naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden, zegt Stef Willems.
4: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, konden uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet, zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
0: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen, want die zijn er nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt een verdere daling verwacht. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023, blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Daarmee staat ons land op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. Sommige kinderen lopen een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
5: Bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: In het Verenigd Koninkrijk zouden de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gevraagd hebben aan premier Keir Starmer om op te stappen. Dat schrijven Britse media. Binnen de regering groeide de afgelopen dagen de onrust over de toekomst van Starmer na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen van vorige week. De Labour-partij verloor fors, onder meer aan de rechtspopulistische partij Reform UK. Later vandaag komt de ministerraad samen. Daar zal de discussie over Starmer's toekomst waarschijnlijk hoog op de agenda staan. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Een overdonderend boek volgens de jury.
6: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
7: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Vandaag zal er onder meer hinder zijn voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Sophie. Het is 7 over 7. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. File rijden richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 40 minuten erbij daar maakt zeker een reddingstrook. En op de E34 in Ranst file door een ongeval op de linkerrijstrook.
9: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Chaka Khan hier op Radio BNE. Blij dat u er ook al zo vroeg bij bent. Elke week presenteren we jou een album van de week. En een tijd terug was dat Parfum d'Amour van Willy Sommers. Een album dat hij in 1993 uitbracht. Wel, die plaat blaast hij binnenkort nieuw leven in met een sfeervolle theatertour. Willy Sommers zingt Franse klassiekers in het Nederlands. Dit nummer van Julien Clerc zal er wel bij zijn, denk ik.

0: Femme Wine Plas werd een plaatje in je hart bij Willy Sommers. En die Vlaamse tekst kwam uit de pen van Johan Verminne. 40 jaar geleden won Sandra Kim het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie. Zanger en singer-songwriter Udo probeerde in Oh La La op Radio 2 daar een verklaring voor te vinden.
1: Het was een opgewekt nummer. Het was ook een heel... ze was 13 jaar, dat was een kind dat vol in al haar puurheid volle bak ervoor ging. Die zong heel goed en dat was een en al enthousiasme. Dus ik denk dat ook die leeftijd gaat zeker een rol hebben gespeeld. Er zijn zo altijd zo'n paar dingen die werken op het songfestival. Ik zeg maar iets, achter een piano zitten of een toonsverhoging doen of een kleed dat wordt uitgetrokken en je hebt ineens een ander kleed aan. Allee, er zijn zo'n aantal trucken. Of Tom Dice die zo hoog is geëindigd met zijn gitaar, dat is ook iets speciaals. Dus ik weet dat niet. Maar ik denk dat de leeftijd en het enthousiasme en het leuke liedje een rol hebben gespeeld.

0: Milk and Honey met het winnende Songfestivallied uit 1979. En Peter Hermans warmt je vanmiddag op voor de eerste halve finale. Want van 1 tot 4 is hij er met Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
5: Donderdag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bobby?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
8: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Twee hits, meer had die Sydney Youngblood niet nodig om tientallen jaren mee te draaien in het schnabbelcircuit, vooral in Duitsland. Op If Only I Could en Sit and Wait heb je misschien ook nog staan dansen in de plaatselijke discotheek. Zou goed kunnen. Wat als we de volgende zangeres voor ons land naar het Songfestival hadden gestuurd? Vorig jaar deed ze mee aan de voorronde met Désolé, maar het was Red Sebastian die met zijn Strobe Light naar Basel mocht reizen. Nu, Eurosong of niet, die Mentissa schopt het al ver en ze zal het nog heel ver schoppen, denk ik. La chanson d'amour.

Billy Joel zorgde voor een adempauze in de ochtend rush. Honesty bracht je uit in 1978. Het is 7:45. 200 kilometer file leed op dit moment met deze uitschieters. File rijden richting Antwerpen over de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Reken daar 3 kwartier erbij en maak een reddingstrook. En door een ongeval op de E17 naar Gent vertraag je 20 minuten tussen Waasmunster en Lokeren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar dicht.

De dames van Shana over de orgelman. Ik zag er laatst nog één aan het werk in Rotterdam. En dat blijft toch mooi, hè, om te zien hoe die ponskaarten het orgel laten klinken op al die pleinen. Hartstikke gezellig.

0: Songfestival niet te winnen om een hit te scoren. Hè. Lisa Dilbo leverde 30 jaar geleden bewijs met Liefde is een kaartspel.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Vivan Ottawan met een magisch vijfletterwoord. Disco. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Wisselvallige soep vandaag?
1: Licht wisselvallig. Zon en wolken wisselen af. Zon en bewolkte periode. Ook enkele buien, behalve in het westen en het zuidwesten. Daar blijft het meestal droog. Ja, ik ga niet zeggen helemaal niks, maar allee, het is wel een beetje verschil met andere provincies. Mm-hmm. Niet dat het daar erg veel regent, maar nu en dan kan daar een bui passeren. Maar het is ook vaak droog. Temperaturen vandaag die rond een 14 graden schommelen op veel plaatsen. Dan is dat 13, dus scheelt niet zoveel. Een matige wind uit het westen. Aan zee is dat soms is vrij krachtig. Eerst uit noordwest, later uit zuidwest. En vanavond en vannacht zijn er ook nog wel een aantal buien die voorkomen. Met een wisselend tot zware bewolking en temperaturen die wat hoger liggen dan vanochtend toch wel. Ik denk dat we rond 8, 9 graden uitkomen op veel plaatsen. De kust misschien 10. Morgen 13, 14, lokaal 15 graden. Maar wel met regelmatige buien en soms fikse buien. Zeker in de loop van de dag, na de middag. Met onweer ook daarbij, hier en daar. Met windstoten die tot 60, 70 kilometer per uur kunnen gaan. Misschien in een fikse bui ook zeer lokaal meer. Donderdag krijgen we ook wisselvallig weer. Maar wel, de zon zit daar zowel morgen als overmorgen als vrijdag als zaterdag bij. Dus het is zeker geen grijze bedoeling. Ook geen saaie bedoeling. Er is wel wat actie met die buien. En het lichtpuntje is dat op Hemelvaartsdag, na de middag aan zee, na de middag, dus dan na 2 uur ongeveer, dat het dan wel droog wordt. Of zo goed als, met brede opklaringen. In het binnenland zijn er dan nog buien, maar ook dat gaat in de loop van de namiddag. Het kan ook lokaal vroege avond zijn, vooraleer dat die verdwijnen. Maar dus het eind van de dag zou beter zijn dan het midden of het begin. Want de meeste buien concentreren zich zo in de loop van de voormiddag al en een stuk van de middag. Vrijdag ook nog een aantal buien aan droge start. Weer overdag die buiencarousel, misschien een donderslag nog erbij. De temperaturen die zitten rond een 13 graden donderdag. Aan zee is dat 11. Met nog altijd redelijk wat wind, maar minder, iets minder toch dan woensdag. En dan krijgen we dus vrijdag en zaterdag nu en dan die buien die passeren. Zondag is dan weer wat minder nat, maar niet volledig droog. En maandag en dinsdag is er ook nog wel kans op een bui. Maar intussen zijn de temperaturen wel aan het stijgen. Zaterdag zal het ongeveer hetzelfde zijn van vrijdag, een graad of 14 of 15. Zondag kunnen we al spreken van 15 tot 17 graden. Ook aan zee wordt het dan wat warmer opnieuw. En volgende week, dan spreken we opnieuw over een 20 graden of zelfs lokaal wat meer. Met nog kans op een bui, zeker maandag, dinsdag. Daarna lijkt er toch wel een tendens naar opnieuw droger weer te zijn, zonder een bui volledig uit te sluiten. En dus de aanloop naar dat Pinksterweekend.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede en de positie van de Britse premier Starmer wankelt. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging in Brussel. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Morgenavond wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen zoals de pensioenhervorming. En dus komt de actiedag op een belangrijk moment, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
2: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
0: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Voorlopig hebben ze allebei geen klachten. Vandaag wordt meer dan waarschijnlijk een verbod op ketamine in het verkeer goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat het strafbaar wordt, want de invloed van ketamine op je rijgedrag is groot, zegt Stef Willems.
3: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is. Zeker bij hogere dosissen. En vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken. Staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen. En door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
0: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten voor ketamine komen, want die zijn er nu nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld. En met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt verwacht dat de voorraad nog zal dalen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B-negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft De Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zouden controles kunnen doen, zegt Filip Markjevic, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
4: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak. Maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder, controleren.
0: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek van 3 jaar geleden. En vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomens staat België op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school, zegt Christelle de Vos.
5: Uit gegevens van UNICEF blijkt dat kinderen die in economisch ongunstige omstandigheden leven minder toegang hebben tot middelen thuis, op school en in de buurt, waaronder openbare diensten, openbare voorzieningen. Economische stress in combinatie met een gebrek aan middelen betekent ook dat deze kinderen minder goede sociale relaties hebben.
0: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Starmer toe om op te stappen. Zijn partij Labour verloor fors bij de lokale verkiezingen van vorige week. Lucas Lecluze, wordt het een beslissende dag echt al voor het lot van Starmer?
6: Ja, dat is alvast wel wat er geschreven wordt in de Britse pers. Straks staat er een vergadering gepland met alle ministers en daar zal zijn toekomst als premier ongetwijfeld besproken worden. Nu, op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken en volgens sommige bronnen ook de minister van Buitenlandse Zaken willen dat hij een stap opzij zet. Het zijn toch wel ministers met een grote waarde binnen de regering. En daarnaast zijn er ook 72 parlementsleden van Labour en heel wat medewerkers die vragen om zijn ontslag. Maar hij heeft nog altijd wel de steun van een groot deel van zijn ministers. En in het Verenigd Koninkrijk duren politieke crisissen vaak weken voordat ze leiden tot het aftreden. Een belangrijke dag dus zeker, maar beslissend dat waarschijnlijk nog niet.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. De jury was onder de indruk.
7: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
8: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Met Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Het is een van de belangrijkste literatuurprijzen in ons taalgebied. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches blijven dicht. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. 7 over 8 is het en ruim 270 kilometer stilstand op onze wegen. Met één uitzonderlijke file, door een ongeval op de E17 naar Gent, vertraag je 1,5 uur tussen Waasmunster en Lokeren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar dicht. Maak een reddingstrook.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Een fijne ochtend.
12: VRT.

Sandra Kim, de enige winnares voor België op het Eurovisie Songfestival. Slaagt Issila erin om daar na 40 jaar verandering in te brengen? Vanavond moet ze in ieder geval overeind blijven in de eerste halve finale. Je kan het allemaal volgen op VRT1. En Peter Hermans warmt je vanmiddag al op in Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat is tussen 1 en 4.

De foundations tussen de boterbloemen. En er staan er vele, hè, nu. Ik vind ze nog mooier dan paardenbloemen. Maar ja, dat is persoonlijk, hè. Bijna 7:15. Voormalig lid van Spring en Clara-presentatrice Cara van der Aura heeft haar eerste musicalrol te pakken, lees ik in Primo vanmorgen. Ze speelt de mama van Roodkapje. En Cara, dat was de blonde van Spring, die heeft ondertussen al een zoon van 17, Cas. En haar man, Guy, was ooit haar docent klassieke zang. In de toekomst wil Cara blijven groeien als radiomaker. Misschien moet het beste nog komen, zegt ze.

en Murray. Wie van jullie heeft er gisteren nog van een restje taart genoten dat overbleef op Moederdag? Kans maken, hè? Ho, ho. En kijk, met deze twee blikken we al vooruit op Vaderdag. Die vindt plaats op 14 juni. Niels William en Frank Dingenen.

0: Niels William en Frank Dingenen. Het is 8 minuten voor 8:30. Nu terug naar 73. Toen bracht Gerard Cox zijn bekendste liedje uit.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
8: Allee.
7: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Knaldi.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Gerard Cox. En misschien zal die zomer van 26 wel tijdens het Pinksterweekend uit de startblokken schieten. Dat scenario staat al een beetje op de weerkaarten van David. Het wordt volgende week sowieso stukken beter en met 20 graden en meer.

Met Human League werd het al ruim 8:30. Radio Bene, u vraagt wij draaien. Dat vind ik persoonlijk een toffe soundtrack bij de lunch. Moet je eens proberen. Straks tussen 12 en 1 kiest de Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur Eeklo de platen. Ze kozen onder meer muziek van Jacques Brel, Bart Kael, Herman van Veen en Sabine Tiels. Radio Bene.

mooi te zijn. Meteor en Lunas, het is 9:04. Deze verkeersproblemen zijn uitzonderlijk. Door een ongeval op de E17 naar Gent vertraag je 2 uur tussen Sint-Niklaas en Lokeren. De linker- en middenrijstrook zijn daar dicht. Maak er een reddingstrook. Verderop is in Destelbergen de rechterrijstrook dicht, ook door een ongeval. Nog op de E17 richting Kortrijk is bij Deerlijk de weg gedeeltelijk afgesloten door een ongeval. En er is hinder op de E34 richting Knokke in de Zelzatertunnel. Ook dat komt door een ongeval.

Carly Simon, ik kreeg hier net een mooi persbericht binnen over Johan Verminne. Ja, dat we hier uitgebreid zijn 75ste verjaardag zullen vieren volgende week, 22 mei. Dat wist je al. Maar nu brengt hij ook een nieuwe cd uit met 10 liedjes zonder woorden. Instrumentale versies dus. Voilà, dat heb je hier echt vers van de pers.

0: Bijna 9:15 werd het al met de Pointer Sisters. Hoe zal die dinsdag verder klinken met Radio Bene? Tof, echt waar. Barbara Dex presenteert gewoon genieten van 10 tot 12. Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival met Peter Hermans staat hier van 1 tot 4 gepland. En daarna is de beurt aan Jean Thomas met Goedgezind.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Frame. Plus.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL.
16: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Proximus stelt voor... het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Radio BNE, klaar wakker.
1: Album van de week.

0: Leopold Rien. Geniet van je dinsdag en tot morgen.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De drie grote vakbonden organiseren opnieuw een nationale betoging vandaag. En sinds begin vorig jaar is het al de 6e en ook de 10e actiedag tegen de federale regering. Het is belangrijk vandaag, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
1: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verder stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
0: Er is hinder bij het openbaar vervoer, in de luchthavens, in sommige scholen en kinderdagverblijven en bij sommige plaatsen ook afvalophaling. Vandaag wordt er in het federaal parlement gestemd over een wetswijziging zodat ketamine opgenomen wordt in de lijst met producten die strafbaar zijn in het verkeer. Ketamine is een verdovingsmiddel en ook een populaire drug in het uitgaansleven. Tot nu toe waren naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, kon uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
0: En Vias wil ook dat er zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen, want die zijn er nog niet. En de Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van dokters op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft De Tijd. De praktijk is fel besproken nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze geen doktersdiploma hebben. En dat is verplicht in België. Een commissie van kinderartsen en urologen zou dan kunnen controleren, zegt Filip Markiewicz, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
3: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de besnijder, de rituele besnijder, controleren.
0: Vooral in het oosten nog enkele buien. Op andere plaatsen meestal droog met opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Van morgen tot en met zaterdag felle buien met plaatselijk onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonnieplant.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Donderdag is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: VRT Radio BNE Live.

0: mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is helemaal afgesloten door een gaslek. Hajo Beekman, wat is daar aan de hand?
1: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
0: En vandaag is er door de Nationale Vakbondsbetoging sowieso hinder op Brussels Airport, maar de helft van de vluchten gaat daardoor. Vandaag wordt er wellicht een verbod op ketamine in het verkeer goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het is ook een populaire drug. Verkeersinstituut Vias is tevreden dat het strafbaar wordt om te rijden onder invloed van ketamine, want de invloed op je rijgedrag is groot, zegt Stef Willems.
2: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is, zeker bij hogere dosissen. Vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken, staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen en door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
0: En Vias wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen, want die bestaan nog niet. En de Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van dokters op te richten om rituele besnijders te beoordelen. De praktijk is fel besproken nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze geen doktersdiploma hebben. En dat is net verplicht in België. Een commissie van kinderartsen en urologen zou kunnen controleren, zegt Filip Markievic, die de Joden in ons land vertegenwoordigt. Hij hoopt ook dat de rechtszaak tegen de 2 besnijders zo vermeden kan worden.
3: Het is beter dat de zaak niet definitief op de rechtbank blijft. Waarom? Want deze zaak zal 20 jaar duren. We zullen dan op het Cassatiehof, op het Europese Hof gaan en zo verder. En dat is geen oplossing. In België moet men vlug oplossing vinden. En de oplossing is de commissie van artsen. Ik verwacht een positieve reactie van het parquet-generaal van Antwerpen, maar we moeten een oplossing vinden. Want als er geen oplossing is en als we kunnen niet meer de besnijding doen, is er geen toekomst meer voor de Joden van België.
0: Vooral in het oosten nog enkele buien, op andere plaatsen meestal droog en een paar opklaringen. Het blijft wel fris tot 14 graden. Van morgen tot en met zaterdag felle buien met plaatselijk onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Fijne dinsdag. Vanavond is het de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En wij leven de hele week naar het Songfestival toe. Welkom!
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

0: Het is Songfestivalweek hier bij Radio BNE. Tussen 1 en 4 presenteert Peter Hermans Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival met enkel Songfestivalhits. En hij belt ook met deelnemers van toen om terug te blikken op de week van hun leven. En ik babbel straks nog met Lilian Saint-Pierre en Lisa Delbo. Zij kiezen een favoriet Songfestival Evergreen. Dat is allemaal voor straks natuurlijk. We gaan eerst uitwaaien aan het Noordzeestrand met Jo Valli.
1: Ik heb op

0: Bobby Vinton met Roses Are Red. Ja, in 1962 misschien, maar ondertussen heb je ze ook in het wit, geel of zelfs zwart. Ik heb er afgelopen zaterdag in Oudenburg op het concert nog gekregen van de organisatie. Altijd fijn, een bosje bloemen in huis. En waarschijnlijk afgelopen zondag met moederdag siert dat boeket de huiskamer wel bij heel veel mama's die een bosje bloemen hebben gekregen.
1: Entre

0: entre toi et moi. Wat een mooi duet, hè? Salvatore Adamo featuring Axel Red. En dit zijn beide nog eens de best verkopende artiesten van ons land. Zowel Axel als Salvatore hebben indrukwekkende carrières en zijn nog altijd heel goed bezig. Straks hoor je nog Mama's Jasje en Stars on 45.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
12: Oh my god, mama, dank u!
13: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op je.

Onafhankelijk van de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Maar ook in het Nederlands werd dit een mooie hit voor Mama's Jasje. Ik heb straks weer een afspraak met Lisa Debo. Zij kiest een favoriete songfestivalhit. Maar eerst nog 10cc met Dana uit 1973.

0: Je hoorde 10cc met Dana. 30 jaar geleden was Lisa Dabo 35 jaar jong en op het toppunt van haar carrière. Met Liefde is een kaartspel mocht ze voor ons land naar het Eurovisie Songfestival. De voorrondes waren kinderspel. In de finale eindigde Lisa als 16e. Het kaartspel is ondertussen een Vlaamse evergreen geworden en deze week duiken we in de Eurovisie-koffer met Lisa Dabo. Lisa, een goede morgen.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Ja, Eurovisie Songfestivalweek hier op Radio BNE. Welke evergreen uit 70 jaar Eurovisie Songfestival mag ik hier vanmorgen al voor jou afstoffen?
1: Wel, je mag voor mij afstoffen het liedje Zwei kleine Italiener.
0: Ah.
1: Ja.
0: En wie bracht dat toen?
1: Wel, dat bracht toen Connie Froboess. En dat was in 1962.
0: Ja.
1: Nu moet ik eerlijk toegeven, ja, toen was ik nog maar... Allee, dat heb ik niet meegehad, niet meegemaakt. En toch heb ik dat liedje altijd gekend.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dan na mijn songfestival heb ik Best of the 60s, Best of the 50s, Best of the 40s gemaakt. En op mijn Best of the 60s natuurlijk prijkte op dat album Zwei kleine Italiener. En ik heb die albums gemaakt met Peter Koelewijn. En dat Peter dan zo zei, nou Lies, die kleine Italiener, dat kent toch iedereen? In Nederland is dat een evergreen, dat moet bij jullie ook zo zijn. En dat was ook zo, want ik heb dat lied altijd gekend. En blijkbaar was zij... is zijn kindster geweest. En toen ze 7 jaar was, had ze al een hitje. Die Connie Froboess. Toen ze naar het Songfestival was, ging... tot dan heette ze Die Kleine Cornelia.
0: Mm.
1: Die in het theater toch al zo veel had gewerkt. En voor het Songfestival hebben ze haar dan gebombardeerd tot Connie Froboess.
0: Ja.
1: En ik vind haar een geweldige dame, een geweldige zangeres. En sinds 1999... Sinds het lied op een album van mij prijkt, heb ik ook dat liedje nooit meer achterwege gelaten.
0: Oh, dat is
1: en geloof
0: fijn.
1: Mij, iedereen blijft dat lied kennen. Dus dat is echt wel een evergreen.
0: Ah wel, maar we gaan hem sowieso nu speciaal voor jou nog een keertje draaien. Hier is Connie Froboess met Zwei kleine Italienen. Tot morgen, Lisa.
1: Tot morgen en dankjewel.

Connie Froboes, twee kleine Italianen. Een van de favorieten van Lisa Delbo. Morgen rond deze tijd is Lisa weer van de partij met een van haar favoriete songfestivalhits. En over een uurtje mag Lilian Saint-Pierre er ook weer eentje kiezen. Ja, je kan er niet omheen. Het is Songfestivalweek hier bij Radio BNE.

Wiltura en Helena. En ik kan u al iets verklappen. Wiltura heeft zoveel mooie hits gemaakt in zijn carrière dat ik samen, ja ja, ikzelf, met Andrea Kronenbergs en Els Dottermans een theatertour ga doen met liedjes van Wiltura. De titel is Vrouwen zingen Tura. Nog niet alle data staan online, maar hou zeker mijn socials en mijn website in het oog, www.barbaradex.be. En dan hoop ik jou te zien op een van onze concerten in het voorjaar 2027.

0: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen...
10: Allee.
9: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: Jij hebt de power met de Eneco-app.
12: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
13: Hoe weet jij dat, papa?
12: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
13: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
12: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
13: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
12: Nee, Marieke wel. Kom.
14: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Yellow Sun of Ecuador, de classics. Straks tussen 1 en 4 hoor je bij Peter Hermans hier bij Radio Bene enkel Songfestival Hits. En daarna tussen 4 en 6 presenteert Gene Thomas. Hij vervangt deze week Vanessa van Hoven. En hij mag zijn stem al een beetje opwarmen nu voor straks. Met een Songfestival liedje nog wel. Mij en mijn gitaar.

Gampie is eigenlijk Peter Koelewijn. Ja, ja, en je hoorde het ook duidelijk. Het zal je verbazen hoe dit een hit werd in Café Gompie in Nijmegen. Werd de 70s hit Living Next Door to Alice van de Smokey vaak gedraaid. En traditioneel brulde het publiek daarmee Alice, Alice, who the fuck is Alice? Deze running joke daar kwam aan de oren van, ja ja, Peter Koelewijn. En die dacht, deze meebrulversie zou wel eens een hit kunnen worden. En hij kreeg

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Mannekes, hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
2: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is bijna 2 uur lang helemaal afgesloten geweest. Maar Hajo Beekman, het gaat daar intussen beter?
1: Ja, gelukkig wel. Fluvius heeft het gaslek kunnen dichten, horen we. En rond deze tijd zou de A201, dat is dus de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport, weer opengaan. Het gaslek ontstond eerder vanmorgen aan de rotonde tussen de ring en de luchthaven, toen wegenwerkers per ongeluk een gasleiding raakten. De brandweer moest een veiligheidsperimeter instellen, waardoor een tijd lang helemaal geen autoverkeer mogelijk was. Honderden automobilisten stonden geblokkeerd en mensen die een vlucht wilden halen moesten te voet verder. Sommige reizigers zullen wellicht hun vlucht daardoor gemist hebben. Verkeer kon de parkeerterreinen op Brussels Airport wel verlaten via de ringlaan, maar daar was het erg lang aanschuiven.
0: Aan het Noordstation in Brussel zijn duizenden mensen samen voor de nationale betoging die nu start. De betogers protesteren tegen het beleid van de regering De Wever. Ze zijn het onder meer niet eens met de pensioenhervorming die de regering wil doorvoeren. Op de vorige betoging in maart waren de manifestanten nog met 80.000. Nu lijken dat er wat minder te zijn. Het muggenseizoen is ook begonnen en Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart wordt gebracht, 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien. En elk jaar komen er nieuwe plaatsen bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit hoe je die mug kunt herkennen.
2: Een tijgermug is een heel kleine mug, kleiner dan onze gewone huismug. Het is een zwarte mug met mooie witte vlekken en die is overdag actief. En dat is toch wel een groot verschil met de muggen die wij hier kennen. Een tijgermug kan mogelijk een aantal virussen overdragen, zoals het dengue-virus, het chikungunya of het Zika-virus. En vandaar dat wij eigenlijk heel graag weten waar die mug zich bevindt en daar waar mogelijk is ook om controle op te starten.
0: En in Londen heeft premier Starmer zo pas aan zijn regeringstop gezegd dat hij wil blijven. Hij daagt daarmee de partijleden uit die hem zouden willen doen opstappen na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Starmer zit samen met zijn regeringstop op een vergadering die waarschijnlijk zal beslissen over zijn lot. Na de nederlaag van zijn Labour-partij hebben nu al 70 kopstukken gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Daarnet is ook voor het eerst een staatssecretaris opgestapt. Ze zegt dat Starmer het vertrouwen van het publiek in het Verenigd Koninkrijk helemaal verloren is. Vooral in het oosten nog wat buien, op andere plaatsen meestal droog, een paar opklaringen ook en blijft fris tot 14 graden vandaag. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met plaatselijk onweer, ook nog altijd fris en veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Beetje jammer, Van Morrison, want ik heb blauwe ogen. Je hoorde hem hier met Brown Eyed Girl. Het is Radio BNE Songfestivalweek. Vanavond is er in Wenen de eerste halve finale. We duimen voor onze Waalse Brabantse Elisa met Dancing on the Ice. En we duiken deze week in het enorme Songfestivalarchief. Straks kiest Lilian Saint-Pierre nog een favoriete Songfestivalhit. Ik bel haar rond 11:30. En weet je wie twee keer naar het Eurovisie Songfestival mocht? Deze Louis Leefs.

Terug naar de jaren 70 met Baccarat. Yes, sir, I can boogie. Ben jij ook benieuwd wie op dit moment de populairste is in Vlaanderen? Luister dan zeker op zaterdagmiddag van 4 tot 6 naar de Radio Bene Vlaamse 30. Peter Hermans zet dan alle artiesten op hun nummer. Maxime en Babette staan daar ook nog steeds in. We kiezen nu wel voor een ander duet. Hier is Maxime met Emma Heesters. Dat hadden wij moeten zijn.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja!
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Dat is hier gewoon genieten bij Radio BD. Van de 60s naar vandaag. Lies, de zus van Meteor, is al langer uit zijn schaduw getreden. Zij heeft een gloednieuwe single uit en deze heet Good In Goodbye. En die klinkt zo. April 20.

Sterke song. Sterke vrouw, sterke stem. Lise Good in Goodbye. Ik zoek mijn telefoon, want ik moet dadelijk weer Lilian St-Pierre bellen. Bijna 40 jaar geleden deed ze met Soldiers of Love mee met het Eurovisie Songfestival. En ze mag straks een favoriet Eurovisie Songfestival hit kiezen. Na Margriet Hermans.

0: Margriet Hermansen, niets houdt me tegen. 1986, precies 40 jaar geleden, won dat jonge meisje uit Luik het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie. Het hele land stond op zijn kop. Sandra Kim werd net niet heilig verklaard. En dat betekende wel dat de RTBF haar financiële reserves mocht aanspreken om het Eurovisie Songfestival te organiseren. En dat gebeurde in Brussel. Met live orkest en voor het eerst ook zonder een groot decor. Lasers en een mooie lichtshow zorgden voor hun intrede op het festival. En Liliane Saint-Pierre ging voor geen oorlog meer met Soldiers of Love. Dat was onze inzending. Liliane, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Ja, tot op vandaag is Soldiers of Love nog altijd een evergreen. Enkele weken trouwens geleden nog op 1 in de Radio Bene. Ja, evergreen 500 van de jaren 80. Proficiat.
1: Ja, dank je, lieve schat. Dank.
0: Ja, hoe kwam dat nieuws van die nummer 1 bij je binnen?
1: Ah, ik was heel ontroerd, echt waar.
0: Dat
1: ik was heel
0: zal
1: ontroerd.
0: Wel.
1: Ik had het... Ja, natuurlijk, ja, je krijgt daar regelmatig, en ik weet wel, op optredens wordt het nog altijd opnieuw, als het niet in mijn repertoire staat, dan wordt er toch nogal geroepen van, ik doe nu mijn Magical Tour bijvoorbeeld, en dan denk ik, ja, iedereen weet toch wel dat ik geen nummers van mezelf ga zingen, maar je gelooft het of niet, maar toch wordt er gezegd, ja, maar Soldiers toch nog wel, hè.
0: Ja.
1: Dan denk ik, wel, misschien straks helemaal op het einde. Dus, maar dat doet heel veel deugd.
0: Ja, ja. Oh, dat is fijn om te horen. Deze week mag jij jouw favorieten van het Eurovisie Songfestival voorstellen. Hier in Gewoon Genieten op Radio Beni. En vandaag neem je ons mee naar de lente van 1973. Vertel eens, voor welk liedje heb je gekozen?
1: Ik heb daar wel gekozen, niet voor het winnend nummer, alhoewel ik dat ook heel tof vond, van Anne-Marie David was dat geloof ik, met Tu te reconnaîtras. Maar ik vond Er is toe van Monsieur Dadis. Ik hoop dat ik dat goed zeg.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Die waren tweede, denk ik. En ik vond dat zo'n prachtig nummer. Die waren toen geselecteerd voor Spanje, hè.
0: Ja.
1: Ik hou nogal van emotionele dingen. Anne-Marie David, haar nummer was ook emotioneel. En ik geloof dat ik trouwens in dat jaar ook heb zien staan dat Nicole en Hugo daar aanwezig waren met Baby Baby. En toevallig, want iedereen spreekt altijd van goedemorgen, goedemorgen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hou meer van Baby Baby van Nicole en Hugo. Maar ik heb toch wel gekozen voor het niet-winnend nummer Er is toe.
0: Ja, we gaan eens luisteren naar dat nummer uit 1973 van Mosse Dadis. Hier is Er is toe. Tot morgen, Liliane.
1: Tot morgen.

Mocedades, Er is toe, een van de favoriete songfestivalhits van Lilian St-Pierre. We horen haar morgen hier terug rond deze tijd. Naar Gerardsbergen nu met Dien.

0: A Second Chance. Tussen 1 en 4 is er deze week Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans draait alleen maar evergreens uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Peter haalt er ook Vlaamse inzendingen bij. Ken je Emily Starr nog, bekend van Samson? Hij belt haar straks en hij heeft een babbel ook met Vanessa Schinitor. Zij mocht met Like the Wind naar het Eurovisie Songfestival. Zeker luister dus straks tussen 1 en 4.
1: De tijd van leven, VRT, Radio BNE.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: verlaat.
1: Onze Sam Goris, Verlaat me nooit. Goh, al dik 30 jaar oud deze hit van Sam, maar nog ouder de originele. We gaan niet verder terug in de tijd hier bij Radio Bene. Nu een grote Duitse hit die decennia lang op alle bruiloften werd gespeeld. Imka Marina zong dit ooit in het Nederlands, maar dit is het origineel van Roy Black. Dance in Wise.

0: Roy Black, Gans in Weiss, een klassieker op alle Duitse bruiloften. Niet direct mijn smaak. Ik had een leuker idee. Ik heb mijn openingsdans als verrassing voor mijn man en alle genodigden zelf ingezongen. Het was een liedje van Shania Twain, From This Moment. En als aandenken aan onze bruiloft, aan ons huwelijk, heeft elke genodigde dat cd'tje of dat liedje meegekregen op exemplaar. Dus een uniek aandenken aan onze bruiloft. Nu, ja, van al die romantische bruiloften nu naar een koppel waar een haar in de boter zit. Dalida en filmster Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
1: Des mots faciles, des mots fragiles.
2: Train Plus.
3: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.

Alain Delon. Kies zelf met je vrienden of vereniging of de collega's eens een uurtje de muziek hier bij Radio Beni. Dat kan in U Vraagt Wij Draaien. Straks weer tussen 12 en 1 hier. Alle info op het Radio Beni-kanaal op VRT Max. Zeker en vast doen. Graag tot morgen en vergeet vanavond niet te supporten voor Isila, die als 11e mag zingen op de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Tot morgen.

0: De diddly diddly diddly dam. Boep boep doep.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi!
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De drie vakbonden betogen in Brussel tegen het beleid van de federale regering. En er is een nieuwe testopkomst om het Hantavirus beter en sneller op te sporen. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het beleid van de federale regering. Het is al de zesde keer dat de vakbonden zo'n betoging organiseren. En Linde Koolman ging luisteren naar de betogers.
1: Trommels, gezang, slogans, met veel lawaai maken de actievoerders duidelijk dat ze boos zijn. De pensioenhervorming blijft bezorgdheid nummer één. En nog iets aanpassen wordt dringend.
2: We hebben ook van de week overgestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
1: De federale regering moet nu nog meer besparen en velen zijn bang dat ze opnieuw getroffen zullen worden.
3: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
4: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
1: Veel manifestanten voelen zich na al het protest ook nog altijd niet gehoord.
5: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duwt het eigenlijk door onze strot. Dat wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
0: Deze voormiddag is de enige autoweg naar de luchthaven van Zaventem bijna 2 uur lang afgesloten. Dat kwam door een gaslek bij wegenwerk in de buurt. Voor sommige passagiers was het heel spannend om hun vlucht toch nog op tijd te halen. Deze vrouw bijvoorbeeld, haar bus was al later door de actiedag van de vakbonden en ze werd ook nog eens langs de kant van de weg gedropt.
6: The bus just dropped us at the end of the street and he said if you want to catch your flight, just walk. I'm already late because of the bus strike.
0: De luchthaven zegt dat de impact op het vliegverkeer wel beperkt was. Er waren wel enkele kleine vertragingen omdat passagiers of personeel niet op tijd op de luchthaven geraakten. Het Amerikaanse bedrijf achter het onderwijsplatform dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de computercriminelen achter de hacking. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen en ook van de Vrije Universiteit Brussel, die werden toen gestolen. Het ging dan om namen en e-mailadressen. En wereldwijd ging het zelfs om 275 miljoen mensen. Maar volgens het bedrijf hebben de hackers nu alle gegevens teruggegeven en zelf ook alles vernietigd. Ze zeggen er wel niet bij of ze losgeld hebben betaald. Dat hadden de hackers wel gevraagd. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met het Hantavirus dat nu de ronde doet. Het gaat om de Andes-variant van het virus. Die is uitgebroken op een Nederlands cruiseschip en door passagiers is verspreid. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die mogelijk besmet zijn met het virus een dag langer moeten wachten op hun testresultaat. Onderzoekster Elke Wollans legt uit waarom het nu zo lang wachten is.
7: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andes-virus gaat detecteren.
0: Vanaf volgende week kan dat dus wat sneller. En mocht je het zelf nog niet gemerkt hebben, het muggenseizoen is begonnen. Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons daarom op om het zeker te melden als we een tijgermug zien. Tot nu toe is die al in 40 gemeenten gespot en elk jaar komen er wel nieuwe plaatsen bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is eigenlijk een heel kleine zwarte mug met ook witte strepen en ze is vooral overdag actief. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
8: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden, ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
0: Als je dus die tijgermug ziet, dan kan je dat melden via muggensurveillance.be. Blijft bewolkt met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui bij 14 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met soms felle buien en lokaal ook een onweer. Dan halen we 15 graden en er staat ook een kille wind. Dit nieuws begon in het centrum van Brussel. Daar betogen tienduizenden mensen tegen het beleid van de federale regering. Het is al de zesde keer dat de drie grote vakbonden zo'n betoging organiseren. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
10: Een heel goede middag. Ik ben Johan van Ifte, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur ECLO. Onze cultuur- en erfgoedvereniging organiseert activiteiten om mensen te verbinden met het ECLO's roerend en immaterieel erfgoed. Zo wil de vereniging iedereen warm verwelkomen in de Herbakkerstad, het straatbeeld van ECLO versterken en het lokale erfgoed stevig verankeren in de gemeenschap. Met fierheid vermeld ik graag hierbij het behoud van het leen, de vredesbijaard op het stadhuis, de orde van den Eeklos en Herbakker en het aankleden van Lodging. Samen met de medewerkers van de Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur ECLO kozen we deze middag de muziek van Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
9: Radio BNE.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio Bene.

0: Wij draaien.
1: Goedemiddag. Ik ben Johan van Liefde van de Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur Eeklo. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in het programma Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
2: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.
2: VRT Radio Bene.
3: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: De wind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Radio Bene.
2: U vraagt.
1: Wij draaien.

0: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.

0: vraagt, wij draaien.
1: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van de Koninklijke Vereniging voor Volkscultuur Eeklo in de Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
2: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
0: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo gereed.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De drie vakbonden betogen in Brussel tegen het beleid van de federale regering. En er is een nieuwe test op komst om het Hantavirus sneller op te sporen. 40.000 mensen betogen in Brussel tegen het beleid van de federale regering. Het is al de zesde keer dat de vakbonden zo'n betoging organiseren. En Linde Koolman ging luisteren welk signaal de betogers vandaag willen geven.
1: De manifestanten maken met veel lawaai duidelijk dat ze boos zijn. Al sinds begin vorig jaar zijn ze boos over de pensioenhervorming. Maar nu wordt het wel dringend om nog iets aan te passen.
2: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
1: Ook actievoeren doen ze al sinds begin vorig jaar. Maar velen voelen zich nog altijd niet gehoord.
3: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duwt het eigenlijk door onze strot.
1: Ze zijn ook bang dat ze bij nieuwe besparingen weer getroffen zullen worden.
4: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens eigenlijk. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
5: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
1: Deze actie is wel kleiner dan de vorige. In maart waren ze nog met 80.000, nu met de helft.
0: Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor de anti-Joodse gezangen tijdens een voetbalwedstrijd in Anderlecht begin deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek geopend. De voorzitter van Club Brugge werd gisteren al verhoord in deze zaak. Het parket laat weten dat de betrokken supporters nu worden geïdentificeerd, onder meer door beelden van de wedstrijd te bekijken. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met het Hantavirus dat nu de ronde doet. Het gaat om de Andes-variant van het virus. Die is uitgebroken op een Nederlands cruiseschip en die door passagiers is verspreid. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die mogelijk besmet zijn met het virus een dag langer moeten wachten op hun testresultaat. Onderzoekster Elke Wollands legt uit waarom het nu zo lang wachten is.
6: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andes-virus gaat detecteren.
0: Ons land staat niet langer aan de top als het gaat over het beschermen van rechten van holibies en transgenderpersonen. Ons land nam binnen Europa lange tijd de tweede plaats in als een voorvechter van gelijkheid, maar is nu gezakt naar de vierde plaats. Het moet nu Spanje, Malta en IJsland laten voorgaan. De Vlaamse belangenvereniging Savaria ziet alvast drie zaken die beter kunnen in ons land, zegt woordvoerder Thomas Jans.
7: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+ personen niet vervolgd. Dat kan veranderen door de wetgeving aan te passen. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn. Ook dat moet veranderen.
0: Vlaams parlementslid Philippe de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal zou de Winter daar zaterdag in de hoofdstad Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie. Maar de Winter kreeg een e-mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat nodig is om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter zelf noemt dat een beperking van zijn vrije meningsuiting.
8: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
0: En nog in Groot-Brittannië kan Starmer voorlopig premier blijven, ook na de tegenvallende resultaten van zijn partij bij de lokale verkiezingen. De regeringstop zat deze voormiddag samen en voorlopig doet de ploeg voort. 78 partijleden hadden Starmer nogthans gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. En vanmorgen was ook al een staatssecretaris opgestapt. Maar Starmer blijft dus. Hij zegt dat het nu niet het moment is om de partij en het land in chaos te storten. blijft bewolkt hier met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui bij 14 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met soms felle buien en lokaal ook een onweer. Dan halen we 15 graden. Dit nieuws begon in het centrum van Brussel. Daar betogen 40.000 mensen tegen het beleid van de federale regering. Het is al de zesde keer dat de drie grote vakbonden zo'n betoging organiseren. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
9: Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra van Groot Bijgaarde tot Jette. Je hoorde het net al in het nieuws, in Brussel zijn door de nationale betoging heel wat tunnels richting Zuid dicht. Het gaat onder meer om de Annie Cordy-tunnel, de Rogiertunnel, de Kruidtuintunnel en de Hallepoorttunnel. Verder zijn ook de Rijerscentrumtunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting Centrum dicht. Er is ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Neem je vandaag de bus, raadpleeg eerst de site van de MIVB of De Lijn. Dan naar Antwerpen, op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra van Antwerpen-West tot Deurne. En in Wallonië is door een ongeval op de E19 van Bergen naar Brussel de weg volledig versperd ter hoogte van Gemap. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit in Doer. Daar staat 40 minuten file. Ook op de E42 van Doornik naar Bergen is er daardoor hinder. Je staat 20 minuten in de file van Bernissage tot Pommerui, waar je de snelweg moet verlaten. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Dat loopt vol met het allerbeste uit Eurovisieland. Jij kan erbij. 3 uur lang. Dat wordt weer eens fijn genieten.
10: Radio Bene, 70 jaar. Eurovisie Songfestival.
11: Peter Hermans. De tijd van je leven.
9: Na, na, na, na. Een heel fijne middag.

Nicole van Hugo werd ziek. Dus we stuurden Jacques Grimaud en Lili Castel naar het Eurovisie Songfestival. Goedemorgen, morgen ging wel de geschiedenis in als de topper van Nicole en Hugo. Een paar jaar later mochten ze wel naar het Eurovisie Songfestival. Daar konden ze herkansen met Baby Baby. Hugo vertelt hier donderdag alles over hier op Radio Bene. Vier vrienden die een bandje starten, het klinkt herkenbaar. Ook in Letland hadden ze hun eigen Beatles. Brainstorm, je kent ze nog van Mike Starr. De nummer 3 van het Eurovisie Songfestival. En dan zitten we in het jaar 2000.

0: het blijft een heerlijk liefdeslied. En Evergreen, die laatste plaats. En dat kleed waar veel om te doen was, zijn we al lang vergeten. Barbara Dex met het heel mooie... Barbara, goedemiddag.
1: Een goedemiddag, Peter.
0: Zeg, je zingt niet alleen, je zit ook in de modesector. Dat kleed, dat blijft je wel achtervolgen, hè? Dat kleed van het Songfestival.
1: Elk jaar. Ja. Elk jaar word ik daarover aangesproken. Maar ja, het hoort er ook bij, hè. Dat was natuurlijk ook deels... Ja, dat hoort ook bij de show, bij het Songfestival.
0: Dat is waar.
1: Dus,
0: zeg, hoe kijk jij terug op die week Eurovisie Songfestival in Ierland? In Ierland was het toch, in Dublin, dacht ik.
1: Ja, het was in Ierland. Ik vond dat allemaal ongelooflijk spectaculair vooral. Ik was 19 jaar toen. Ik werd natuurlijk heel goed begeleid door mijn vader. Maar wat wel leuk was, was dat wij met de ganse Belgische delegatie dus naar Ierland mochten afreizen. En dat wij daar echt als koningen en koninginnen werden ontvangen en behandeld. Wij werden met politie, begeleiding.
0: Ja.
1: Echt door het, ja, echt waar. Ik vond dat allemaal wel heel indrukwekkend als 19-jarig meisje voor gewoon een liedjesfestival. Ik had dat toch niet verwacht dat dat zo spectaculair en zo glamorous er allemaal aan toe ging. Dus, maar ja, dat blijft natuurlijk wel bij. Ik ben wel heel blij dat ik dat allemaal eens een keertje heb mogen meemaken.
0: Je werd echt als een prinses behandeld, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Als je zo één momentje uit moet pikken dat je is bijgebleven, los van de prestatie op het podium natuurlijk, hè. Wat was dat?
1: Ik denk dat vooral de avond was dat ik gewoon met de familie in een Irish pub een Guinness ben gaan drinken.
0: Was nodig, Barbara. Was nodig.
1: Ja, omdat ik werd daar gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geleefd eigenlijk.
0: Ja.
1: Je hebt een strak schema te volgen qua repetities, interviews, videoopnames. En ik was dus blij dat ik gewoon 's avonds met de familie, want die waren ondertussen ook wel zo na een paar dagen afgereisd naar Ierland om dan het festival mee te beleven ter plekke. En ik herinner mij vooral die avond dat ik gewoon met de familie op café ben gegaan om eens even een momentje te bekomen van al de heisa en het indrukwekkende zo. Dus dat herinner ik mij vooral.
0: Oké, jij presenteert deze week Radio BNN Gewoon Genieten. Daar zijn Lisa Delbo en Lilian Saint-Pierre elke dag jouw gast tussen 10 en 12 in de voormiddag op Radio BNN. De beleving van dat Songfestival, is dat ongeveer identiek te noemen tussen jullie? Ja, de drie madammen van deze week mag ik ze wel noemen van het Songfestival.
1: Goh, ik denk dat sowieso als je als artieste je land mag vertegenwoordigen op zo'n Eurovisie Songfestival, dat is al een hele grote eer. Dus dat zal ook wel voor Lilian en voor Lisa zo zijn. We hadden elk natuurlijk ons eigen nummer en je gelooft ook 100% in dat lied. Dus je gaat er ook voor. Ik denk qua beleving en zo dat heel dicht bij elkaar ligt zelfs. Ik was natuurlijk wel een pak jonger. Ik was nog maar 19 jaar. Lilian was al wat ervaren en Lisa ook. Dus daar zit misschien dan wel het kleine verschil. Dat ik nog niet de ervaring had van op tv komen en performen voor duizenden, miljoenen mensen. Dus... Maar dat is dan ook het enige. Ik denk qua beleving dat wel soortgelijk is. Absoluut.
0: Jij was de prinses, zij waren de koninginnen. Zeg, wat is jouw favoriet aller tijden van het Eurovisie Songfestival? Ik weet het zijn er veel. Het is een moeilijke keuze, maar als je dan toch moet kiezen, wat wordt het?
1: Ja, wat mij dan bijblijft is vooral als jong meisje. Ik vond het geweldig om naar het Eurovisie Songfestival te kijken. Gewoon thuis met de ouders en het gezin. Dat was eigenlijk ook gewoon de avond van het jaar waar ik telkens naar uitkeek, omdat mijn moeder die zorgde dus voor de nodige hapjes en drankjes. En ik herinner mij vooral die drie fantastische kerels met hun gouden botjes. En dat zijn de Harrys. Ik herinner mij dat zij Digiloo, Digilee, met je golden shoes. Ik vond dat een heel leuk, opzwepend, tof liedje. Ik vond die gasten ook met hun gekleurde hemdjes aan. Het waren precies drie Jason Donovan-kerels die daar stonden. Ja, ik vond dat als jong meisje wel heel aanstekelijk. En voor mij mag je die zeker en vast nog eens een keertje draaien, Peter.
0: Hier zijn ze, de drie Harry-broers uit 84, uit Zweden, Barbara. Het gaat je goed, tot morgen op de radio.
1: Dank je wel. Doei.

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.

Vrizzelsizzel uit Nederland. Ritme, dat hadden ze. Ze zetten heel Europa in beweging vanuit Nederland. Of de kandidaten van het Songfestival om 7 uur hun bed uitkwamen, daar geloof ik niks van. Sandra Kim won 40 jaar geleden. Nederland werd 13e. En dit had ook mogen winnen. 10 jaar geleden was de druk zeer groot voor Laura Tesoro. En goed dat ze dat deed, zeg. What's the pressure?

0: overwinning van Johnny Logan. Twee keer als zanger en de derde keer als liedjeschrijver voor Linda Martin. Ierland won in 1992. Ja, Linda was de Eurovisiester van het jaar. Op de binnenring rond Brussel nog altijd 10 minuten extra van de Grootbijgaarde tot Jette. In Brussel zijn vanwege de nationale betoging heel wat tunnels richting Zuid dicht. Het gaat onder meer om de Annie Cordy-tunnel, de Rogiertunnel, de Kruidtuintunnel en de Hallepoort-tunnel. Verder zijn ook de Reijerscentrum-tunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting Centrum dicht. Er is ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Neem je vandaag de bus, raadpleeg dan eerst de website van de MIVB of de Lijn. Naar Antwerpen dan, op de ring daar, richting Nederland, een kwartier extra van Antwerpen-West tot Deurne. In Wallonië is door een ongeval op de E19 van Bergen naar Brussel de weg volledig versperd ter hoogte van Gemap. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit in Doer. Er staat 40 minuten file vanaf de grens met Frankrijk. Ook op de E42 van Doornik naar Bergen is er daardoor hinder. 20 minuten file van Bernissaar tot Pommerui, waar je de snelweg moet verlaten. En ook op de lokale N-wegen, daar staan files tot ruim een half uur. Verder in Vlaanderen geen noemenswaardige problemen.
1: Radio BNN, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Peter Hermans.

0: Twee speciaaltjes naar elkaar. Katinka, die vonden we bij de Spelbrekers. Zij speelden het spel eerlijk voor Nederland. In 1962 misschien wat eerlijk, want ze kregen geen enkel punt. De score bleef op nul staan, daar in Luxemburg. En daarvoor Ishtar met onze inzending, de Vlaamse inzending, voor het Eurovisie Songfestival van 2008. Met een nummer waar je echt geen woord van verstond.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
11: JBC!
10: Voorwaarden op jbc.be.
2: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
16: joehoe!
15: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Radio BNE.

0: Een blijmaker op Radio BNE. Van Bugs Fizz uit 1981. Zij wonnen het Eurovisie Songfestival. Ja, het was wel kantje boor daar in Dublin. Verschil met de nummer 1 en de nummer 2. Duitsland met Johnny Blue van Lena Valaitis was klein. En weet je nog 2 jaar later de selectie voor ons land in het Amerikaans theater? Luc Appermond stond erbij en keek ernaar.
1: Van der Deu gaat naar München met 67.
2: Radio BNE, 70 jaar Eurovisie Songfestival.

Wel de deur met een jonge Ben Krabbe op drums, incasseerde veel boegroep tijdens de voorselectie. En wat een meer memorabel tv-moment was dat. Op het grote Eurovisie Songfestival in 1983 mocht Ben Krabbe niet mee. Ja, ze waren al met 6 op dat grote podium. Ja, meer mag er echt niet op bij het Eurovisie Songfestival. Dat de deur werd 18e.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

Twee keer jaren 70. Nederland stuurde twee sterren. Maude McNeil en Ierland won met Dana. Een winner. Ja, met van alles en nog wat. Dana. Tot 4 uur neem ik je mee op reis door 70 jaar Eurovisie Songfestival. Hier op Radio BNN. In 1998 namen 25 landen deel. Etcilia werd vierde.

0: helemaal tussen hemel en aarde. 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio Bene. Nog tot 4 uur en daarna hoor je Jean Thomas. Jean the Machine is in de house tussen 4 en 6. En maak je heel goed gezind in de Radio Bene avondspits. Op naar het nieuws nu, want het is bijna 2 uur.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische

0: bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
0: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
5: Nee, maar ik wel. Kom.
7: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40.000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen het beleid van de federale regering. Het was al de zesde vakbondsbetoging. De betogers zien vooral de pensioenhervorming niet zitten die morgen wordt gestemd in het parlement.
1: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
2: Ik ben nog een jaar van mijn pensioen en ik weet dus niet, kan ik op pensioen gaan of kan ik niet, ga het verlengd worden, ik weet niks.
3: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duwen het eigenlijk door onze strot. Daar wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
0: Bijna 7000 leerkrachten hebben vandaag gestaakt om mee te betogen. Dat is 3% van het onderwijspersoneel. Bij een vorige actiedag in maart waren het er meer dan 9000. Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Volgens de politie gaat het om een spijtig ongeval. Ons land is niet langer de grootste voorvechter van de rechten van holibies en transgenderpersonen. Binnen Europa stond België lang op een tweede plaats, maar ons land is nu gezakt naar een vierde plaats. Spanje, Malta en IJsland staan op kop. De Vlaamse belangenvereniging Savaria vindt dat er 3 zaken beter kunnen in ons land, zegt woordvoerder Thomas Jans.
4: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+ personen niet vervolgd. Dat kan veranderen door de wetgeving aan te passen. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersekse jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn. Ook dat moet veranderen.
0: En afgelopen nacht hebben Rusland en Oekraïne opnieuw honderden drones op elkaar afgevuurd. En daarmee is er een einde gekomen aan het korte staakt het vuren van 3 dagen. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt tegelijk dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Blijft bewolkt op de meeste plaatsen. In het zuidoosten is er nog kans op een bui. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met soms felle buien. Dat kan lokaal een onweer zijn. Dan halen we tot 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Sophie. Op de binnenring rond Brussel doe je er 10 minuten langer over, van Groot Bijgaarde tot Jette. En in Brussel zijn na de nationale betoging alle tunnels opnieuw open. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. En in Wallonië is op de E19 van Bergen naar Brussel de weg bij Jimap opnieuw vrijgemaakt.
6: Radio Bene. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
7: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven.
5: Ik heb nog veel douzepaars, hoor.
8: Radio.
5: Goedemiddag.

0: Weinig bomen in het Prinsdom Monaco. Dat land vertegenwoordigde Séverine in 1971. En ze won nog ook met Aanbal naar Bruin Rue. Het is de favoriet van Bert Hermans uit Nieuwerkerken. Lees ik in de chat op onze Radio Bene kanaal op VRT Max. Wat vind jij van het Songfestival, het Eurovisie Songfestival? Wat was jouw favoriete nummer bijvoorbeeld? Je kan het me altijd laten weten. VRT Max bij Radio Bene, daar moet je zijn. Hey Peter, het jaar dat Bugsfish won, die we daar straks draaiden, eindigde mijn favoriete nummer van Jean Gabilou voor Frankrijk op nummer 3. Laat Peggy de Souter weten. Jammer dat die niet zoveel werd opgepikt, die nummer 3. En heerlijk om die nummers uit de gouden tijd nog eens te horen met dat live orkest. Wel Peggy, dit is ook een van de betere winnaars. Eentje die is blijven hangen, Emily de Forest. 20 was ze toen ze won, met een paar teardrops.
1: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

1996, wij stuurden Lisa Delbo met een kaartspel. Nederland stuurde 30 jaar geleden dit duo, Maxine en Franklin Brown. Het was hun eerste keer samen en ze landen op een 7e plaats. De nummer 1 is uiteraard nog beter. Waar doe je het uiteindelijk voor? Vraag het maar eens aan Marie, Miriam, Zemon van Frankrijk, in de lente van 1977.

0: Een vrouw met een baard, dat hadden we nog niet gezien op het Eurovisie Songfestival. Conchita verkocht niet alleen woest. Nee, ze rees als een echte phoenix en won voor Oostenrijk. Het had zo gekund in de film Goldfinger. Ja, dit was de winnares van 12, de winnaar van 12 jaar geleden. Wat een stem.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of twee abonnementen, of...
8: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
11: Wow, die werken echt super hard.
10: Ja, dat is de bouw, hè?
11: Maar gaan die daar zelf wonen?
10: Nee.
11: En gaan die daar ook niet werken?
10: Nee.
11: Waarom doen die dan zo hard hun best?
10: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
11: Ook als het voor iemand anders is.
10: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
12: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.

39 punten waren voldoende voor het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in 1957. Corrie Brokke won voor Nederland. Daar waren onze buren zo blij mee dat ze Corrie het jaar nadien nog eens een keer stuurden. Daar eindigde ze wel als laatste. Veel punten ook voor Daniel. Joegoslavië bestond nog in 1983. En dit was zijn vetste hit.

0: Van Gertje en Marie was er nog lang geen sprake. Samson, Emily Starr, goedemiddag.
1: Hallo, dag Peter. Goedemiddag.
0: Hela. Goedemiddag. Zeg, jij bent de oorzaak dat we later een hond met een naam als Samson leerden kennen, hè? Denk ik.
1: Dat zou best kunnen. Wie weet.
0: Zeg, het Eurovisie Songfestival, ja. Emily, wordt nu in grote arenas georganiseerd. Hoe was dat in jouw jaar, 1981?
1: Ja, bij ons was dat wel een beetje kleiner. Dat ging door dus in Dublin, in een manege waar dat paarden dus getraind werden. Echt waar. En kleedkamers waren er niet, dus in de stallingen van de paarden werden loges gemaakt. En in de zaal zelf werden dus tribunes geplaatst, zoals op de voetbal en zo doen, mm-hmm. waar dat het publiek dus kon gaan zitten. En ik denk dat er hooguit een 500 man in de zaal zat. De delegaties van de landen.
0: Dat is heel anders dan nu, hè, als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat is heel anders. En kleedkamers, dus ik heb mijzelf klaargemaakt in de hotelkamer. En zo de bus op en dan zo naar de zaal.
0: Fantastisch. Ja. Zeg, als je nu terugdenkt aan die week in Dublin, wat was voor jou het mooiste moment? Naast het optreden natuurlijk op dat podium.
1: Het mooiste moment.
0: Het zotste moment, het gekste moment, waar dat je nog eens aan terugdenkt.
1: Ja, het zotste moment, daar kan ik wel iets van zeggen. Dus wij zijn dus met het vliegtuig vertrokken in Brussel. Maar we konden in Dublin niet landen. Door het feit dat er veel te veel mist was, zijn we dus naar Brighton gevlogen. Een stuk in de nacht dan. We zijn daar geland, maar die luchthaven was eigenlijk al dicht. Het was een kleine luchthaven. En daar hebben we dus een kleine Eurovisie-optreden gedaan met Luc Kappermond, met alle pers, met de delegatie. Hebben wij het 's nachts in die luchthaven dus een klein Eurovisie-optreden gedaan. Met Luc Kappermond als presentator. Ja. En dan zijn we met bussen, 's nachts allemaal met bussen, naar Dublin gereden, naar het hotel.
0: En dan ben je natuurlijk pompant als je eraan komt, hè?
1: Ja, en de volgende ochtend, we waren zo moe als ziet. En dus de volgende ochtend moesten we dat filmpje gaan opnemen. Dus dat altijd vertoond wordt net voor het optreden. En wij waren te laat, dus we hadden afgesproken om dat uur, tussen dat uur en dat uur moet dat filmpje opgenomen worden. Maar we waren te laat, dus we zaten op een bus en daar reden dus politie voor ons. En die reed dus tegen 100 per uur met die politie door de rode lichten, op de trottoirs, overal door. We zaten met ons hoofd onder de zetel. Van het schrik en van het lachen eigenlijk. Dat was ook zoiets hilarisch.
0: Ja, je werd als een echte koningin behandeld, als ik dat zo hoor, met een politie-escorte. Heb ik hier nog gehoord vandaag.
1: Inderdaad.
0: Ja. Zeg, het meest leuke, fijne, toffe nummer uit 70 jaar Eurovisie Songfestival. Wat mag dat voor jou zijn, Emily Starr?
1: Ik heb een enorme goede herinnering. En het was ook een hele knappe man. En heeft zo'n zalige, warme stem. Dat is Cliff Richard. Met Congratulations.
0: Gewonnen omdat het een leuk nummer is? Of omdat je verliefd bent op Cliff Richard zelf?
1: Ja, er is ook een kleine... Ik zong dat liedje ook daarna altijd. En ik kreeg voor mijn verjaardag van mijn vader een piano. Yeah. En dat is ook het allereerste liedje wat ik op die piano heb leren spelen. En ook als ik ergens dan zo optredetjes ging doen als kind, wat was toen 12 jaar of zo, denk ik, dan ging ik dat liedje ook altijd zingen. Dus dat bleef altijd, ook kreeg ik een soort melodica. Vele kinderen kregen dat, zo'n rood ding waar dan je moest op blazen.
0: Ja, ik ken het nog,
1: mijn eerste liedje wat ik daar leerde op spelen was Congratulations. Dus dat blijft zo een kinderliedje van mij. En ik vond het ook zo'n knappe man. Dat was eerst mijn grote liefde, Cliff Richard.
0: Zou je toch kunnen zingen? Congratulations, het refreintje.
1: Oh ja hoor.
0: Oké, de radio is voor jou. Ik tel af van 3 naar 1. 3, 2, 1. Emily Starr met Congratulations.
1: Congratulations and celebrations. Well, our everyone. Tekst kan ik niet meer.
2: Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Peter Hermans. VRT Radio
0: Bene. Emily Starr, het gaat je goed?
1: Ja, sorry, ik kan het.

0: De favoriet van Emily Starr. Met gemeente felicitaties voor Sir Cliff Richard, de Golden Eurovision Boy van 1968.
1: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Wat liggen die danspasjes enorm op die van Nicole en Hugo. Isaac Cohen en die Alpha Beta. Het was de eerste overwinning ooit voor Israël. Abanibi, we zaten in 1978. Dikke Dong, wie staat er hier aan de deur? Het is een 26 jaar jonge Rudy Karel. En met wat geluk had hij helemaal geen geluk. TV-icoon Karel eindigde als voorlaatste in 1960.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al

Imani, zoals op het Eurovisie Songfestival klonk in 1998. Ja, in Spanje hebben we nog niet veel gehoord in 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. De grootste songfestival evergreen van beide Spanjaarden blijft er eens toe van Mochedades. Die komt zeker en vast nog voorbij in de loop van de week tussen 1 en 4. De naam Bacelli zeg je waarschijnlijk niks, maar als je het nummer hoort, dan zeg je vast en zeker, aha, dat ken ik ergens van. Van het Songfestival in 1981, jawel.

0: Emily Starr stond met Samson voor ons land op de planken. Daar in Dublin, in die paardenstal, zoals ze net vertelde. Ook Bacelli uit Spanje was daar te gast. Voor Spanje dus, met die solo 2. Kijk even naar de weg. Het is een stuk rustiger dan een tijdje terug. Want op de Antwerpse ring richting Nederland staat er enkel een kwartier file van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dus het valt al bij al wel mee.
1: Radio BNX, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Peter Hermans.
0: De band van Cliff Richard. Het orkest van de mannen. Dit zijn de Shadows. Jazeker. Let me be.

Het was een beetje vreemd in 1975, want de Shadows die hadden ook een stem. Tot dan kennen we enkel van dit, Apache en vele andere instrumentals. En als begeleidingsband van Cliff Richard, tot ze in 1975 voor Groot-Brittannië op het Songfestival podium stonden. TJ won met een Hollandse deurbel en de Shadows werd de tweede daar in Zweden. Dit was ook niet slecht, toch achteraf. Het werd een dikke TikTok-hit, Rosalind.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: VRT Radio BNE Live.

0: I snap. Snapping one, two, where are you?
1: Rosalien in de finale geëindigd op plaats 5 in Turijn. En dankzij TikTok werd het een wereldhit. Ook bij ons in de Vlaanderen stond ze op nummer 1. Dit wonder uit Armenië. Rosalien. Ik heb nog een paar minuten voor het nieuws van 3. En dat wil ik graag met een Britse inzending. En ik denk dat je het ook wel meezingt. Het is super makkelijk. Just a little bit. Gina G.

0: Het was de oorworm van 30 jaar geleden. Gina G ging voor Groot-Brittannië. Echt veel potten heeft ze niet gebroken. Maar de zomerrit had ze wel binnen met Oh, I'm just a little bit. Zo eenvoudig is dat.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ah, wel, als ik last minute een last minute

0: probeert te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een grote loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. De webwinkel van de Belgische overheid organiseert de veiling en iedereen mag bieden via e-mail. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche en een Ford Mustang, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
1: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we willen voorhalen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
0: Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Vlaams parlementslid Philippe de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal zou de Winter daar zaterdag in de hoofdstad Londen deelnemen aan een grote protestbetoging tegen massa-immigratie. Maar de Winter kreeg een e-mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat nodig is om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
2: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
0: De Winter zal de voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vragen om protest aan te tekenen bij de Britse ambassadeur. En twee Amerikaanse politieagenten starten een rechtszaak tegen het productiebedrijf van Hollywood-acteurs Matt Damon en Ben Affleck. De aanleiding is de Netflix-thriller The Rip, waarin Damon en Affleck twee politieagenten uit Miami spelen die corruptie binnen hun korps blootleggen. De echte politieagenten zeggen dat de film te sterk lijkt op een zaak waaraan zij jaren geleden hebben gewerkt en dat hun reputatie daardoor schade oploopt. Hoewel hun namen niet gebruikt worden, vinden ze dat herkenbare details uit hun onderzoek toch in de film zijn verwerkt. Ze eisen nu een schadevergoeding en ook een duidelijke disclaimer in de film. Het is bewolkt met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui bij 14 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met soms felle buien. Dat kan ook een onweer zijn. Dan halen we 15 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Merci, Sophie. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra van Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen op de A12, een kwartier extra tussen Antwerpenhaven en Ekeren. De weg is wel weer vrij. En op de buitenring rond Brussel een kwartier ook vanaf Sint-Stevens-Woerden tot Vilvoorde. Dat komt daar door een ongeval. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen.
4: Radio Bene. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Een heel fijne middag.
6: Bene.

als onze Sheila vanavond even goed doet in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Als Charlotte 27 jaar geleden in de finale, dan lag de hemel haar nu al toe. Charlotte Nielsen won voor Zweden. Frida Bokhara, ken je ze nog? Wel, zij bekeek veel moois door de ogen van een kind en het leverde Frankrijk een eerste plaats op in 1969. Die moest ze wel delen met Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

En waar is die triangel? Hier was hij, hup, hollet, hup, de triangel deed haar werk. Een half eeuw geleden op het Songfestival in 1975. TJ won met Dingedong. Het is 12:03, goedemiddag. Ik sta ervan te kijken over welke parels jullie onthouden hebben. Uit 70 jaar Eurovisie Songfestival. Ik kan het zo allemaal zien in de chat op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Caroline Knokkaert uit Roeselare gaat integraal voor Louis Neefs. Zijn zorg uit 1967. Wel, die neemt ze vandaag graag.

klinkt het ook zo herkenbaar. Wel, doe wat aan, schud ze van jou, val die zorgen. Ja, meestal ga je met vrede en liefde naar het Eurovisie Songfestival. Louis Neef deed dat met een paar zorgen in 1967. Louis werd zevende in Wenen. Wenen, daar gaat vanavond ook de eerste halve finale door. Te zien op VRT1, ook met zorgen. Ja, het festival was nog nooit zo politiek geladen. Doen we nog eens een echte winnaar, zo'n echte held uit Zweden.

0: Ramon Zelderlöw. Ebro Charisma uit Zweden, de winnaar van 11 jaar geleden. Het jaar nadien mocht hij de wedstrijd vanuit Zweden presenteren. Naast misschien wel de beste presentatrice ooit van het Eurovisie Songfestival. De o zo grappige Petra Mjede. Wat een talent.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja!
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.

Sander en Andres hadden zeer goed naar Puppet on a String geluisterd. Die andere songfestival Evergreen van Sandy Shaw. Met veel liefde trokken ze naar Schotland, waar ze vierde werden in 1972. Ook het jaar van Abgetwa van Vicky Leandros. Onze Vicky Leandros uit 1999, dat is Vanessa Schinitor. Het ging haar voor de wind in dat jaar. Zij mocht voor ons land naar Noorwegen. Naar het Eurovisie Songfestival, een weetje. Ik bel ons Vanessa zometeen even open.

Vanessa Schini toch met Like the Wind, 1999. Ik probeer ze zo meteen nog eens aan de lijn te krijgen, want ze is op weg naar de papa, hoorde ik net van haar man Dirk. Dus dat zal wel leuk hebben. Ondertussen luisteren we even naar het favoriete Eurovisie Songfestival nummer van Vanessa Schini. Twee broers, ze heette Olsen.

Fly on the Wings of Love, The Olsen Brothers. Vanessa Genitor is spoorloos in Vlaanderen. Als je ze ergens ziet lopen, pak ze even vast en zeg ze dat ze naar Radio BNE moet bellen. Goed, ik kijk even in onze Radio BNE-chat op VRT Max. Er komen heel wat fijne berichten binnen van jullie. Lievelingsliedjes die eruit springen zijn onder andere Er is toe van Montje Dades. Die zie ik hier in een mail van Paul Vermeers uit Rumbeke. Hij zegt van ja, die zangeres doet mij denken aan Whitney Houston. Bert uit Nieuwerkerken vraagt of hij dit programma ook kan herbeluisteren. Bert, dat kan. Je gaat naar VRT Max, daar naar Radio BNE. En dan kan je, ja, 70 jaar Radio BNE Eurovisie Songfestival natuurlijk helemaal beluisteren. En Severien, daar deden we ook iemand een plezier mee, zie ik hier. En ik weet niet of je het nummer Pom Pom Pom nog kent. Laat Pierre Kluisen uit Klemskerk ons weten. Pom Pom Pom. Was dat niet iets uit Luxemburg? Ik zoek het voor je op. En als ik het vind, dan draai ik het zeker in de loop van deze week. Dus als jij nog iets wil weten over het Eurovisie Songfestival of een favoriet wil horen, je kan het bestellen bij Radio BNE, op ons kanaal, op VRT Max.

0: And I wanna go
1: home. 4 jaar geleden, wie won toen ook alweer? Oekraïne, de oorlog in Oekraïne was gestart. Oekraïne won het Eurovisie Songfestival. Was die oorlog er niet geweest, dan was dit van Sam Ryder zonder twijfel de terechte overwinnaar geweest. Ja, het Verenigd Koninkrijk stuurde Sam, de goedlachse Brit met de lange haren. Alexander Rybak, die had genoeg aan een viool en wat Engels met een Wit-Russisch-Noors accent. Zijn sprookje was het Songfestival winnen. En dat deed hij zonder al te veel moeite. In 2009...

0: Bol, het zou je buurmeisje kunnen zijn. Met veel vrede, een barkruk en een witte gitaar. Daarmee won ze voor Duitsland 44 jaar geleden. Alsof het gisteren was. En de boodschap telt nog altijd.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
6: Donderdag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
6: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee, tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
8: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
13: Amai, het is echt eenvoudig.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
16: Mijn haar omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
16: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
18: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
17: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
18: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
17: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
18: Ja, dat is duidelijk.
17: Ja.
19: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
20: Peugeot.

samen voor 1 Europa in 1990. Hij won en daarna mocht hij het Eurovisie Songfestival ook presenteren. Het jaar later in Rome, met onder andere op het podium voor Vlaanderen Clouseau met Gevelon. Weet je dat Olivia Newton-John ook ooit deelnam? Ja hoor.

Zijn stem had ze. En het is Nadine de Madame geworden. Van de grote baas van het Eurovisie Songfestival. Van de EBU. Eimear Quinn voor Ierland naar het Eurovisie Songfestival. En ze won in 1996.

de grote kleine François Hardy, L'amour s'en va, 1963. Zij ging voor Frankrijk. Voilà. Deze trip door 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNN zit er zo goed als op. Ik sla even een Doeroem tek tek in met HDC. Veel plezier zometeen met...

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op hemelvaart.
12: Dovi Keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het federaal parlement zal morgen toch niet gestemd worden over de pensioenhervorming van de federale regering. De stemming wordt uitgesteld omdat verschillende oppositiepartijen naar de Raad van State stappen en dat voor advies. Ze kunnen vooral niet leven met de maatregel dat wie vervroegd op pensioen gaat en niet voldoende heeft gewerkt, een lager bedrag krijgt. De pensioenmalus is dat. Vandaag was er nog een grote betoging in Brussel tegen de pensioenhervorming. De bedoeling is om die hervorming in 2027 te laten starten. Zelfs met deze vertraging kan dat nog. In een grote loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. De webwinkel van de Belgische overheid organiseert de veiling en iedereen mag bieden via e-mail. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche en een Ford Mustang. De kijkdagen lokken alvast heel wat bezoekers, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
1: Dus er is niet voorzien dat er testritten gemaakt wordt. Nu, alle voertuigen die hier staan, dat is uitgeprobeerd geweest, die starten, behalve eentje. Maar in de catalogus kan er preciseringen gevonden worden in welke staat het voertuig is, hoeveel kilometers dat het telt en dergelijke meer. We bieden ze eigenlijk aan zoals dat ze ons doorgespeeld worden door justitie.
0: Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Stander trekken veel aandacht. En kopers die het hoogste bod deden, zullen morgen al weten of ze een nieuwe auto hebben. In Japan liggen over 2 weken zwart-wit chipszakken in de winkelrekken, omdat een belangrijke producent tijdelijk geen felgekleurde chipszakken kan maken. En dat komt door de oorlog in Iran. Daardoor is er een tekort aan nafta, dat is een grondstof om inkt van te maken. Om de financiële gevolgen klein te houden, past het bedrijf alleen de verpakking van 14 populaire producten aan, omdat het bedrijf hoopt dat klanten die sowieso gaan blijven kopen. In India was er de afgelopen maanden dan weer een tekort aan cola light door een tekort aan aluminium door de oorlog in Iran. En in het voetbal kunnen de Rode Duivels er binnenkort een aanvaller bij hebben. De jonge Matías Fernández Pardo heeft beslist om voor de Belgische nationale voetbalploeg uit te komen. Fernández Pardo is 21 jaar en speelt bij Lille in Frankrijk. En hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit. Na lang twijfelen kiest hij nu voor de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Garcia bekend welke Rode Duivels gaan spelen op het WK deze zomer. Het is nog afwachten of hij Fernández Pardo zal selecteren om te spelen. Blijft bewolkt vanavond met op veel plaatsen wel droog weer. Morgen en donderdag wordt het wisselvallig met soms felle buien. Lokaal kan het onweer zijn bij temperaturen tot 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNE. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Hier op Radio BNE Goedgezind zit je meteen goed voor een mix van herkenning en plezier. Gewoon genieten, op jouw tempo.
3: Radio BNE Goedgezind.
4: Jean Thomas.

Lilia Saint-Pierre is en blijft een straffe zangeres met tal van hits op haar palmares. En Barbara Dex die belt haar elke dag op om 11:30. En dan kiest ze een van haar favoriete songfestivalnummers. Ja, die Lilia Saint-Pierre die wil alles voor ons doen, hè. Nooit al.

0: Je luistert nog steeds naar Radio Bene Goedgezind. En zometeen Miel Kools.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax. Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
11: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en

Eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzame rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Mielkoos, dat is toch een stukje geschiedenis. De Michael Jackson fever light weer helemaal op, ook mede dankzij de nieuwe biopic die je op het grote scherm kan zien. En blijkbaar ben je ervoor of tegen. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik ga dat toch wel zeker doen, want ik ben toch een zeer grote Michael-fan. Hier is hij met zijn wereldhit. Who's back?

Altijd een beetje die mysterieuze sfeer. Hoover van ik met een prachtige song. We gaan het nu een beetje losser doen met muziek die gewoon lekker doorloopt. Perfect voor dit moment van de dag. Bas Kijks.

0: Ja, ja. Tina Turner, haar ramen zijn aangedampt. En zometeen Kato, haar ramen zijn niet aangedampt, maar wel vol met regendruppels als de regen valt.
1: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Ik heb het geluk gehad om in 2020 liefde voor muziek te mogen doen samen met heel wat toppers, waaronder deze jonge dame. Toen nog een starling, maar hier nu solo met een pracht van een song. Dat was Cato en Als de regen valt. Ik ben zelf ook opgegroeid met heel veel muziek in vele stijlen, vele talen en als Brusselaar ook met Franse chanson, nietwaar? En als ik deze hoor, ja, dan voel ik me weer 7 jaar. En onze Gaston, die krijgt nog altijd onder zijn voeten, want hij neemt die een telefoon maar niet op, hè. Gaston, le téléphone, ils sont, hein? Bernard.

0: Bowser als...
1: Doe maar en de bom hier op Radio Bene. Dat blijft dus gewoon meezingen waar je ook bent. Zo'n nummers verdwijnen nooit. En gelukkig maar. Zoals deze, Georgia Fame en Alan Price en Rosetta. Wow.

Sommige mensen schrijven liedjes over hun vrouw, hun kinderen, hun honden. Anderen over groene tamboerijnen, de Lemon Pipers. Zij is een dame van vele talenten, van tv-presentatrice tot fotomodel, actrice en zangeres. Deze schuin madame kan het allemaal. En mocht je je afvragen hoe het er soms aan toe gaat in de backstage tijdens een optreden of zo, vraag het dan gewoon aan

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De stemming over de pensioenhervorming van de federale regering wordt uitgesteld. En we gaan ook al eens naar Oostenrijk vooruitblikken op de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. In het federaal parlement zal morgen toch niet gestemd worden over de pensioenhervorming van de federale regering. De stemming wordt uitgesteld omdat verschillende oppositiepartijen naar de Raad van State stappen voor advies.

0: Benedikt Koussemens, de hervorming zal dus morgen niet worden goedgekeurd?
1: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt, een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
0: Vanmiddag kwamen nog 40.000 mensen in het centrum van Brussel op straat, onder andere tegen die pensioenhervorming. De vakbonden zijn tevreden over hoe de betoging vandaag is verlopen. Er waren wel veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000 manifestanten. Nu waren het 40.000. Het is al de 6e betoging en dan is het logisch dat er wat minder volk is, zegt Gert Truijens van de Liberale Vakbond.
2: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in, dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig voor lopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
0: De Europese Unie gaat de productie van noodzakelijke geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst nog tekorten zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen gemakkelijker overheidssteun kunnen krijgen als ze die geneesmiddelen in de Europese Unie maken. Op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De hoop is om zo minder afhankelijk te worden van andere landen zoals India en China. Vanavond is er dus in Wenen in Oostenrijk ook die eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. 15 landen proberen een ticket voor de finale van zaterdag te krijgen. De 10 best scorende acts die krijgen zo'n finale ticket. En onder meer ons land en Israël zullen aan bod komen vanavond. Jannie Palink, jij volgt het voor ons in Wenen. Deze editie is geladen door de deelname van Israël. Merk je daar eigenlijk veel van?
3: Maar natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten en worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement, natuurlijk nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
0: Aan het gebouw van de Franstalige omroep RTBF in Brussel hebben wel een 40-tal mensen actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott door de oorlog van Israël in Gaza en Libanon. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de RTBF een kandidaat stuurt naar het festival en het ook uitzendt, zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
4: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
0: En onze landgenoot Arnaud Delis heeft moeten opgeven in de wielerronde van Italië. Delis was vorige week ziek geworden, maar hij stond toch aan de start. En de voorbije dagen was al duidelijk dat hij het echt lastig had en niet voldoende hersteld was. Vandaag in de 4e rit stapte hij af tijdens de enige beklimming. In die etappe zitten de renners in volle finale. Ze moeten nog zo'n 10 kilometer rijden. Het is op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan het hier en daar toch opnieuw regenen bij temperaturen tot 10 graden. Morgen wordt fris, er staat dan ook veel wind en we krijgen felle buien bij 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en ook wisselvallig met buien. Dit nieuws begon met de pensioenhervorming van de federale regering. De stemming over die hervorming in het parlement wordt 2 weken uitgesteld. Verschillende oppositiepartijen willen dat de Raad van State eerst advies geeft. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind. Jean

De tijd vliegt voorbij als je amuseert, want we zijn al aan de tweede uur van deze Radio BNE Goedgezind Show. Van de 70s fast-forwarden we naar meer dan 20 jaar later en wij doen dat in een hartslag. Hier is Ruud Jacot.

The King of Rock and Roll. Elvis has left the building. Ja, dan, ik begin altijd spontaan zo met mijn lipje naar boven zo te rekken en mijn bekken een beetje te shaken en zo. Ja, ik vind het geweldig. Elvis. Suzy Quatro, haar vriendin, is ook van Elvis. Dat wist je waarschijnlijk niet. Zij zingt She's in love with you. She's

0: She's in love with you van de enige echte Suzy Quatro. Elke dag tussen 1 en 4 draait Peter Hermans uitsluitend Eurovisie songmuziek bij Radio Bene. En morgen belt hij om 1:30 met Chris Wouters en om 3:30 met de enige echte Misha Mara.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio Bene.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio Bene.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Was het nu 80 of 90? Wel, net nog 80, 89 om precies te zijn. Deze plaat hebben alle radio's gewoon grijs gedraaid. Een duet op gitaar en saxofoon. Lily Was Here van Dave Stewart en Candy Dulfer. En hier is Milo en Impact.

crush toen ik klein was. Olivia Newton-John met haar engelenstem uit de topfilm Grease natuurlijk. Je luistert nog steeds naar Radio BNE, goedgezind met muziek van bij ons en daarbuiten. En tijd nu voor mijn copain Peter van Laat en Mama's Jasje.

0: K3 en Mama C hoorde je zo net op Radio Bene. Goed gezind, heel fijn dat je erbij bent. En straks tijd voor romantiek en charme met Julio Iglesias.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Woehoe. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Wow. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. Wow. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

De enige echte Julio Iglesias en Quiero. Op Coachella kwam de volgende artiesten even het podium opgewandeld om samen met Sabrina Carpenter een paar songs te zingen. En het publiek werd natuurlijk helemaal gek van onze Queen of Pop, Madonna. Hier is ze met Cherish.

The Supremes, swingend en strak en tijdloos. Evergreens en muziek van bij ons. Allee, onze noordere buren. Hier is Zoe Levi met het zeer mooie en intimistische Sluit me in je armen.

Ja, ja, het zit er weer bijna op voor vandaag. Bedankt om erbij te zijn hier op Radio BNE. Goedgezind. Hopelijk heb je heel hard kunnen genieten. Ik in ieder geval wel. Graag tot morgen.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Best scorende acts mogen naar de finale zaterdag. Deze editie is omstreden door die deelname van Israël door de oorlogen in Gaza en Libanon. Volgens Jannie Palink in Wenen zijn er daar wel geen protestacties op dit moment.
3: Van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn.
2: De halve finale start vanavond om 9 uur. En van de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gaan we naar Cannes in Frankrijk. Daar begint straks de 79ste editie van het filmfestival, nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont, met zijn nieuwe film Coward. Lieve van Gils, dat betekent dat hij in aanmerking komt voor het winnen van de Gouden Palm?
4: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten Cannes links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
2: De jeugdrechter heeft de 16-jarige verdachte van de schietpartij in Leuven geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Hij moet daar zeker 30 dagen blijven en dat verblijf kan nog verlengd worden. Bij de schietpartij van zondagavond aan het station van Leuven waren meerdere jongeren betrokken. Een van hen haalde op een bepaald moment een vuurwapen boven en schoot een andere jongen in de voet. Een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De daders sloegen op de vlucht, maar één iemand werd dezelfde avond nog opgepakt en moet nu dus naar een jeugdinstelling. In het federaal parlement zal morgen toch niet gestemd worden over de pensioenhervorming van de federale regering. De stemming wordt uitgesteld omdat verschillende oppositiepartijen naar de Raad van State stappen voor advies. Ze kunnen vooral niet leven met de maatregel dat wie vervroegd op pensioen gaat en niet voldoende heeft gewerkt een lager bedrag krijgt. De pensioenmalus is dat. Vandaag kwamen tijdens de nationale betoging van de vakbonden in Brussel nog 40.000 mensen tegen onder andere die pensioenhervorming op straat. Dat zijn wel minder deelnemers dan de vorige keer, toen waren er 80.000 betogers. Het is al de 6e betoging van de vakbonden en dan is het logisch dat er minder volk komt opdagen, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loonverlies, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn. En laat ons nu kijken welke richting we willen uitgaan en zullen er nog acties komen, zeker en vast. Zolang dat het sociaal verleg geen eerlijke kans krijgt, denk ik dat we niet anders gaan kunnen.
2: De betoging zelf verliep rustig. Eén iemand die iets naar de politie gooide, werd wel opgepakt. De Europese Unie gaat de productie van noodzakelijke geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst tekorten gaan zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen gemakkelijker overheidssteun kunnen krijgen om die geneesmiddelen hier in de Europese Unie te maken, op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De hoop is om zo minder afhankelijk te worden van landen zoals India en China. En in de wielerronde van Italië heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 4e etappe in die wielerronde gewonnen. Hij haalde het in een sprint van een uitgedund peloton. De Italiaan Ciccone wordt de nieuwe leider en krijgt dus de roze leiderstrui. Beste Belg was Lennart van Eetveld op een 7e plaats. Arnaud de Ligt die moest tijdens deze etappe opgeven. Hij was vorige week al ziek en bleek nog niet voldoende hersteld. Hij stapte vandaag af tijdens de enige beklimming. is op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er hier en daar toch opnieuw een regenbui vallen bij temperaturen tot 10 graden. Morgen wordt fris, er staat dan ook vrij veel wind en we krijgen felle buien bij 14 graden. En donderdag en vrijdag nog altijd fris en ook wisselvallig met buien.

Dit nieuws begon in Wenen in Oostenrijk. Daar start om 9 uur de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ons land en Israël proberen een ticket voor de finale van zaterdag te bemachtigen. De deelname van Israël is omstreden door de oorlog in Gaza en Libanon. De sfeer is volgens onze reporter goed. Er zijn daar voorlopig geen protestacties. Meer over dat Eurovisie Songfestival ook in de app van 14 Nieuws.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: En Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
9: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
8: U heeft toch geen binge-probleem?
9: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Go, go, go!

Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zacht

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mannekes,
3: vader,
2: hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
9: Dovi keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
15: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Het is Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut, bij Pizza Hut.
6: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: een goede avond, 14 uur met Aleid de Korte. Kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende Tesla. Als de resultaten van die testen positief zijn, kan het snel gaan met de goedkeuring van dat type auto en kunnen we de bijna zelfstandig rijdende Tesla snel op de Vlaamse wegen verwachten. De Tesla is al eerder getest in Nederland, maar Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vond extra testen in Vlaanderen geen overbodige luxe.
1: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
0: In Antwerpen, op de begraafplaats Schonselhof, is oppas voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Ze kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld op een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was erbij op het Schonselhof.
2: Onze burgemeester momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
3: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144

0: Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
1: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkere bladzijde moet denken.
2: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
0: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
3: En in Cannes in Frankrijk begint de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont, met zijn nieuwe film Coward. En die maakt dus kans op de Gouden Palm. Al wordt het nog spannend, zegt Lieve van Gils in Cannes.
4: Als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer, maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 10:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival.
3: Op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het hier en daar toch opnieuw regenen bij temperaturen tot 10 graden. Morgen wordt het fris, er staat er ook veel wind. En we krijgen felle buien bij 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer.
1: Douze points.
0: In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: 12 points.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
4: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
4: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
4: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
6: I can help.
5: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, maar ik wel.
7: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: stuk.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: avond VRT Nieuws met Koen Brakman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in heel het land mogen rijden. De Tesla is ook al eerder getest in de VS en Nederland, maar minister De Ridder wil de extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
1: Wel, die wagen gaan we laten rondrijden. En die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is.
0: In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling in 1894. Na lange strijd van de Congolese gemeenschap is er nu eindelijk erkenning, zegt mede-initiatiefneemster Christel Joka.
2: Eindelijk. Dit is iets waarvoor wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
0: De Congolese stierven van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een menselijke zoo. In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Daarmee krijgt de positie van premier Starmer opnieuw een klap. Het is al de 4e minister van de Britse regering die vandaag ontslag neemt. De belangrijkste kopstukken in die regering blijven wel achter de premier staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven, want nu opstappen zou de partij en het land in chaos storten, verklaarde hij eerder vandaag. En vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag.

0: Onder meer ons land en Israël zullen vanavond optreden. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival door de deelname net van Israël. Enkele landen doen niet mee. In Israël zelf zullen veel mensen vanavond naar de show kijken, zegt Inge Franke in Tel Aviv.
1: De Israëli's houden heel erg van het Eurovisie Songfestival, dus hier zal vandaag massaal gekeken worden, dat is zeker. Maar dat heeft er voor een stuk mee te maken dat dit voor hen zo het evenement is op een jaar waarop dat ze hun land op een andere manier kunnen tonen dan in de context van oorlog en conflict en geweld. Ja, en dat er daarover nu net zoveel controverse is, dat ergert best heel wat mensen hier.
0: Vannacht regen en daarna opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan 14 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: vanavond VRT Nieuws met Koen Brijkman. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd. De brand in het militaire domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en hei in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
1: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: De stad Antwerpen investeert fors in haar cameranetwerk. Er zijn er nu 1000 camera's, er komen er 200 bij. En die komen vooral in probleembuurten als Antwerpen-Noord, het Kiel en Deurne-Noord. De nieuwe camera's zullen de stad meer dan 20 miljoen euro kosten, maar dat geld is goed besteed, zegt burgemeester Els van Doesburg.
2: Dat zorgt ervoor dat zij sneller, efficiënter, beter voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat hoort ook bij de veiligheidscultuur die wij de voorbije jaren hebben uitgebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Dat zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
0: Rond deze tijd start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Vanavond op het podium onder meer ons land en Israël. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival, net door de deelname van Israël. Enkele landen doen niet mee: Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Opvallend is dat Nederland de show wel uitzendt. Halve finales en finale komen op televisie. Maar er zullen veel minder kijkers zijn dan vorige jaren, zei verslaggever Joris van Poppel in Ter Zake.
3: De verwachting is dat de kijkcijfers zullen gaan tegenvallen. Vorig jaar was het Songfestival het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden leert dat als Nederland niet meedoet in de finale, dat dan heel veel kijkers afhaken. De kijkcijfers vaak gehalveerd worden. Je merkt het ook bijvoorbeeld bij cafés, waar het Songfestival veel bekeken wordt. Bijvoorbeeld dat café hier achter me in Utrecht, een bekende plek. Zij wilden net zoals vorig jaar weer een grote kijkfeest organiseren. Ze hadden gehoopt op 1000 mensen die er vorig jaar ook waren. Ja, je ziet het al een beetje achter me. Het staat hier niet vol. Ze hadden 1000 kaarten in de aanbieding. Er zijn er uiteindelijk 86 verkocht.

Vannacht regen en daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met ook veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan dan 14 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: VRT Nieuws met Koen Brakeman. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten, waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in ons land, maar moesten in quarantaine in het UZ in Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en is ons bevestigd. De brand in het militair domeinkamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Tunis van het parket van Limburg.
1: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest, in Nederland, maar minister De Ridder wil de extra testen in Vlaanderen.
2: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram, dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
0: In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Dat is een nieuwe klap voor premier Starmer. Het is al de 4e minister in zijn regering die vandaag ontslag neemt. De topministers blijven wel achter Starmer staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven. Hij zegt dat zijn ontslag chaos zal veroorzaken in de partij en in het land. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen treedt de Belgische inzending Escilla op. 15 landen strijden vanavond voor een plek in de finale van zaterdag. Zo net bracht al de Israëlische artiest Noam zijn lied. Die deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer Gaza. In Brussel was er daarom vanavond United for Palestine. Een aantal artiesten brachten nummers in de concertzaal La Madeleine. Ook Gustaaf deed dat. Hij werd in 2023 zelf 7e op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Israël hoort er niet bij, is zijn boodschap.
3: Ik heb ook gezien de laatste 3 jaar dat het Songfestival met leden ogen aanzien dat het ook wel iets helemaal anders aan het worden is. Waar dat er voor Rusland werd uitgesloten, terecht voor alle duidelijkheid, wordt er nu opeens een heel apolitieke kaart getrokken en ik vind dat heel inconsistent.

0: stand. En ik vind het echt bizar dat een land als Israël mag meedoen terwijl er een genocide aan de gang is. Voor mij is dat echt wel een aanfluiting van het Songfestival ooit was.
1: En naast Gustave waren er in Brussel onder meer ook nog optredens van andere Belgische Songfestival-deelnemers zoals Laura Tesoro en Barbara Dex. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden vannacht. Morgen wordt het fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. We halen 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

vanavond 14 nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. In Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen worden de 10 landen bekendgemaakt die doorstoten naar de finale van zaterdag. Of België daarbij is, valt af te wachten. Onze inzending, Sila, bracht haar nummer Dancing on the Ice alvast wel met overgave daarnet.

0: Maar of het de jury en de stemmers thuis heeft kunnen overtuigen, weten we dus over een goed kwartier tot een half uur. Net voor Essila trad ook Israël op. De deelname van het land is ook dit jaar controversieel. Daardoor zijn er dit jaar 5 landen niet bij uit protest. Onder meer Nederland en Spanje. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, is vanavond brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Net vandaag waren de eerste tijdelijke bewoners gearriveerd. De brand brak uit nadat vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van het opvangcentrum daar in Loosdrecht. Actievoerders probeerden eerst ook te verhinderen dat politie en brandweer de brand konden naderen om die te bestrijden. Uiteindelijk lukte dat toch, niemand raakte gewond. De politie is er wel met een onderzoek gestart. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg daarnet in de 4e titelwedstrijd Roeselare met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
1: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen. Rond 5 graden vannacht. Morgen fris met veel wind en buien. En die kunnen soms hevig zijn. Tot 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte.
1: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? Belgium!
0: Belgium dus. Ons land heeft zich geplaatst voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag in Wenen. De act van Escila, Dancing on the Ice, werd als derde genoemd. Tegen de verwachtingen in, zegt collega Gianni Palink vanuit Wenen.
2: Escila heeft de boekmakers ongelijk gegeven. Dit is een, ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Ik heb hier zicht op de green room. Escila en haar delegatie, zij hebben net de zaal verlaten, maar toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was, want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje, maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Escila misschien niet zou stand houden tussen, ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
0: 10 landen konden hun plaatsje vanavond afdwingen voor die finale, naast ons land onder meer ook songfestivalrecordhouder Zweden, favoriet Finland en het gecontesteerde Israël. Tijdens het optreden van Israël was er boegeroep en één persoon werd ook uit de zaal gehaald. Hij had een pro-Palestijnse tekst op zijn rug geschreven. En songfestival of niet, het Israëlische leger heeft vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van buurland Libanon, ondanks een staakt het vuren dat er officieel al een tijdje van kracht is. Libanese autoriteiten melden zeker 13 doden, waarbij opnieuw 2 hulpverleners. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in afzondering blijven. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft. En de brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd zo'n 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: En we blijven in Limburg, want in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e titelwedstrijd Roeselare vanavond met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
4: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: En die Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
5: Waanzinnig, ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis en daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden. Morgen fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn, tot 14 graden dan. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Isila misschien niet zou standhouden. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt de overheid. De 2 kwamen zondagavond aan in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen om daar getest te worden. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: evergreens
1: en veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven. VRT Radio BNN.
3: Tikketje dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf.

giraf, zei Dikketje Dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. ABC, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf,

0: Goedenacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. Is Sila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Sila zelf.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de, c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, c'est toujours, et nous, on est trop